0: Ze noemden de Lego betonblokken ook spuuglelijk en net onveiliger. Een ongeval in juni maakte dat nog eens duidelijk, toen een man met zijn auto op zo'n betonblok botste. Door de klap verplaatste het gewicht van 650 kilogram maar liefst 16 meter ver. Het is wel belangrijk om daarbij mee te geven dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te voet wegvluchtte na het ongeval. Voor de buurtbewoners is niet enkel de tijdelijke opstelling een doorn in het oog, ook de definitieve verkeerseilanden vormen een heikel punt. Deze ingreep was totaal onnodig, zegt bewoner Ronnie Arnoud. In deze straat passeert weinig volk, enkel bij het begin en einde van de scholen. Nu ontstaat soms een file door die verkeerseilanden. Het stadsbestuur blijft achter de beslissing staan. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer. En ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Radio Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer. En ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Zowel de stad Brugge als Knokke-Heist hebben een sterk toeristische maand juli achter de rug. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000, terwijl Knokke-Heist met ruim 1,1 miljoen bezoekers zijn drukste julimaand van de voorbije 5 jaar noteerde. Uit cijfers die groen parlementslid Mieke Schouwvliegen bij Vlaams minister voor Omgeving Jo Brouwens opvroeg, blijkt dat Wingene in de top 6 staat van gemeenten met naar verhouding het minst aantal individuele IBA-waterzuiveringsinstallaties. Maar zowel Schepen voor Milieu Brecht Warnee als burgemeester Lievehuis spreken die cijfers tegen. We zitten in de buik van het Vlaamse peloton, oordeelt burgemeester Huis. Wingene en Ruisleden zijn eveneens erg landelijk gelegen. We kunnen onmogelijk een volledige gescheiden riolering aanleggen langs een weg met slechts 1 of 2 huizen. Vooral de cijfers rond prioritaire IBAS zijn belangrijk. Bovendien moeten we soms meer dan 10 jaar op de nodige subsidies wachten. Dat speelt ook mee, vult Schepen Brecht Warnee aan. Na 26 jaar valt straks het doek over buurtwinkel Tvershoekske in de Beernigemstraat in Tielt. Zaakvoerster Veerle Delmotte gaat met pensioen en start op vrijdag 7 augustus een nieuw hoofdstuk, haar kleinkind. De buurtwinkel was jarenlang ook een vast postpunt. Wie vanaf volgende week via de Tieltstraat rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Door herstellingswerken aan het fietspad wordt de Tieltstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Randweg in Meulebeek is dat, van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus volledig afgesloten. Er is een lokale omleiding ingesteld voor het verkeer. De omstreden betonblokken in de Ernst Clauslaan in Torhout zijn weggehaald. De stad koos voor kleinere, definitieve verkeerseilanden met signalisatiepalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de buurtbewoners zijn die ingrepen niet nodig en creëren de betonblokken net meer files. Toen de betonblokken vorig jaar hun intrede deden in de Ernst Clauslaan, waren de buurtbewoners daar niet over te spreken. Ze noemden de Lego-betonblokken ook spuuglelijk en net onveiliger. Een ongeval in juni maakte dat nog eens duidelijk, toen een man met zijn auto op zo'n betonblok botste. Door de klap verplaatste het gewicht van 650 kilogram maar liefst 16 meter ver. Het is wel belangrijk om daarbij mee te geven dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te voet wegvluchtte na het ongeval. Voor de buurtbewoners is niet enkel de tijdelijke opstelling een doorn in het oog, ook de definitieve verkeerseilanden vormen een heikel punt. Deze ingreep was totaal onnodig, zegt bewoner Ronnie Arnoud. In deze straat passeert weinig volk, enkel bij het begin en einde van de scholen. Nu ontstaat soms een file door die verkeerseilanden. Het stadsbestuur blijft achter de beslissing staan.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer. En ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics, dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Radio Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Zowel de stad Brugge als Knokke-Heist hebben een sterk toeristische maand juli achter de rug. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000, terwijl Knokke-Heist met ruim 1,1 miljoen bezoekers zijn drukste julimaand van de voorbije 5 jaar noteerde. Uit cijfers die groen parlementslid Mieke Schouwvliegen bij Vlaams minister voor Omgeving Jo Brouwens opvroeg, blijkt dat Wingene in de top 6 staat van gemeenten met naar verhouding het minst aantal individuele IBA-waterzuiveringsinstallaties. Maar zowel Schepen voor Milieu, Brecht Warnee als burgemeester Lievehuis spreken die cijfers tegen. We zitten in de buik van het Vlaamse peloton, oordeelt burgemeester Huis. Wingene en Ruislede zijn eveneens erg landelijk gelegen. We kunnen onmogelijk een volledige gescheiden riolering aanleggen langs een weg met slechts 1 of 2 huizen. Vooral de cijfers rond prioritaire IBA's zijn belangrijk. Bovendien moeten we soms meer dan 10 jaar op de nodige subsidies wachten. Dat speelt ook mee, vult Schepen Brecht Warnee aan. Na 26 jaar valt straks het doek over buurtwinkel Het Vershoekske in de Beernigemstraat in Tielt. Zaakvoerster Veerle Delmotte gaat met pensioen en start op vrijdag 7 augustus een nieuw hoofdstuk, haar kleinkind. De buurtwinkel was jarenlang ook een vast postpunt. Wie vanaf volgende week via de Tieltstraat rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Door herstellingswerken aan het fietspad wordt de Tieltstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Randweg in Meulebeke is dat, van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus volledig afgesloten. Er is een lokale omleiding ingesteld voor het verkeer. De omstreden betonblokken in de Ernst Clauslaan in Torhout zijn weggehaald. De stad koos voor kleinere, definitieve verkeerseilanden met signalisatiepalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de buurtbewoners zijn die ingrepen niet nodig en creëren de betonblokken net meer files. Toen de betonblokken vorig jaar hun intrede deden in de Ernst Clauslaan, waren de buurtbewoners daar niet over te spreken. Ze noemden de Lego betonblokken ook spuuglelijk en net onveiliger. Een ongeval in juni maakte dat nog eens duidelijk, toen een man met zijn auto op zo'n betonblok botste. Door de klap verplaatste het gewicht van 650 kilogram maar liefst 16 meter ver. Het is wel belangrijk om daarbij mee te geven dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te voet wegvluchtte na het ongeval. Voor de buurtbewoners is niet enkel de tijdelijke opstelling een doorn in het oog, ook de definitieve verkeerseilanden vormen een heikel punt. Deze ingreep was totaal onnodig, zegt bewoner Ronnie Arnoud. In deze straat passeert weinig volk, enkel bij het begin en einde van de scholen. Nu ontstaat soms een file door die verkeerseilanden. Het stadsbestuur blijft achter de beslissing staan.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomer weer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
5: De nacht van Oost-West.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwden hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
1: Fijn weekend.

0: de zonnigste muziek.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
5: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
4: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
5: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.

0: de grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: I tell myself what's done is done. I tell myself don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump.

0: zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker. Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. De gouverneur van West-Vlaanderen zal vanaf code oranje geen B-alert mails meer versturen bij aangekondigd noodweer. De plaats wordt voortaan een gelokaliseerde sms verstuurd naar iedereen die zich op dat moment in de provincie bevindt. Ook wie niet geregistreerd is voor B-alert. Bij het onweer van 19 juni kwamen waarschuwingen bij heel wat inwoners pas een dag of zelfs meerdere dagen later aan. Aangepaste werkwijze werd volgens de gouverneur al toegepast bij het aangekondigde onweer van 27 juni. Op de Bruggensteenweg in Ruislede bij Wingenen is woensdagavond een ongeval gebeurd. Daarbij raakte één persoon gewond. Tijdens een inhaalmanoeuvre verloor de bestuurder van een cabrio de controle over het stuur. De wagen begon te slingeren en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. Door de zware klap knakte de paal. De bestuurder kon met hulp van omstaanders zelf uit het voertuig raken. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorg toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval kwam de elektriciteitspaal schuin te staan en hing een elektriciteitskabel gedeeltelijk over de rijbaan. De Bruggensteenweg werd ter hoogte van het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Vijf West-Vlaamse gymnasten mogen zich opmaken voor het EK-toestelturnen in Zagreb. Glenn Ziegle, een boekbeeld van het mannenturnen sinds zijn Olympische finale in Parijs, is individueel opgepikt na een lange periode vol blessures. Het EK staat eigenlijk in het teken van het WK, dat half oktober in Rotterdam plaatsvindt. Om zich te kwalificeren is een plaats in de top 13 nodig. De politie houdt van zaterdagochtend 6 uur tot en met zondagochtend 6 uur opnieuw een flitsmarathon. Verspreid over het hele land zal er dan 24 uur lang gecontroleerd worden op overdreven snelheid, zowel met bemande als met onbemande radars. Het gaat om de 25e flitsmarathon. Bij de vorige editie in april werden 1.361.657 bestuurders gecontroleerd, van wie 3,28% te snel reed. 55 rijbewijzen werden toen ingetrokken. Tussen 3 en 9 augustus wordt er trouwens niet enkel in ons land, maar in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid opgezet. Overdreven snelheid is en blijft een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. Na een carrière van meer dan 10 jaar neemt Jesse van den Bulk uit Geluwe bij Bervik zaterdag afscheid van het peloton. De renster van de Keuster Agrog sluit in Heusdendorp haar carrière af nadat een zware hersenschudding na een verkeersongeval op training haar laatste seizoen grondig verstoorde. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomer weer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
1: Radio Oost-West.
4: Go West.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzeelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat meldt het nieuwsblad. Het is niet duidelijk hoe de man is om het leven gekomen. Een wetsdokter en gerechtelijk lab waren gisteravond ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dat doen ze niet zomaar. Nee, de aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is dat Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengestormd. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat dus vanaf nu alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië ook controleren als tegenmaatregel. Ja, echt vlotjes gaat het allemaal daar niet mee verlopen. In het pretpark Walibi Holland in het Nederlandse dorp Biddinghuizen is een bezoeker een deel van zijn vinger kwijtgeraakt. Dat gebeurde toen de man zijn handen tijdens een rit in een waterattractie buiten het bootje hield. De attractie was na het incident een tijd lang dicht. De man is niet in levensgevaar. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten stond Brugge al op voorsprong. De weersverwachting veel zon bij maxima tot 28 graden. Voor zondag nog warmer, lokaal 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm, zeg maar tropisch warm, met veel zon. En mogelijk zijn we op weg naar alweer een nieuwe hittegolf.
0: Radio Oost-West.
2: Go West.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommel.

0: zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
0: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Zowel de stad Brugge als Knokke-Heist hebben een sterk toeristische maand juli achter de rug. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000, terwijl Knokke-Heist met ruim 1,1 miljoen bezoekers zijn drukste juli maand van de voorbije 5 jaar noteerde. Uit cijfers die Groen Parlementslid Mieke Schouwvliegen bij Vlaams minister voor Omgeving Jo Brouwens opvroeg, blijkt dat Wingenen in de top 6 staat van gemeenten met naar verhouding het minst aantal individuele IBA-waterzuiveringsinstallaties. Maar zowel Schepen voor Milieu Brecht Warnee als burgemeester Lievehuis spreken die cijfers tegen. We zitten in de buik van het Vlaamse peloton, oordeelt burgemeester Huis. Wingenen en Ruislede zijn eveneens erg landelijk gelegen. We kunnen onmogelijk een volledige gescheiden riolering aanleggen langs een weg met slechts 1 of 2 huizen. Vooral de cijfers rond prioritaire IBAS zijn belangrijk. Bovendien moeten we soms meer dan 10 jaar op de nodige subsidies wachten. Dat speelt ook mee, vult Schepen Brecht Warnee aan. Na 26 jaar valt straks het doek over buurtwinkel Tvershoekske in de Beernigemstraat in Tielt. Zaakvoerster Veerle Delmotte gaat met pensioen en start op vrijdag 7 augustus een nieuw hoofdstuk, haar kleinkind. De buurtwinkel was jarenlang ook een vast postpunt. Wie vanaf volgende week via de Tieltstraat rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Door herstellingswerken aan het fietspad wordt de Tieltstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Randweg in Meulebeek, is dat van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus volledig afgesloten. Er is een lokale omleiding ingesteld voor het verkeer. De omstreden betonblokken in de Ernst Clauslaan in Torhout zijn weggehaald. De stad koos voor kleinere, definitieve verkeerseilanden met signalisatiepalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de buurtbewoners zijn die ingrepen niet nodig en creëren de betonblokken net meer files. Toen de betonblokken vorig jaar hun intrede deden in de Ernst Clauslaan, waren de buurtbewoners daar niet over te spreken. Ze noemden de Lego-betonblokken ook spuuglelijk en net onveiliger. Een ongeval in juni maakte dat nog eens duidelijk, toen een man met zijn auto op zo'n betonblok botste. Door de klap verplaatste het gewicht van 650 kilogram maar liefst 16 meter ver. Het is wel belangrijk om daarbij mee te geven dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te voet wegvluchtte na het ongeval. Voor de buurtbewoners is niet enkel de tijdelijke opstelling een doorn in het oog, ook de definitieve verkeerseilanden vormen een heikel punt. Deze ingreep was totaal onnodig, zegt bewoner Ronnie Arnoud. In deze straat passeert weinig volk, enkel bij het begin en einde van de scholen. Nu ontstaat soms een file door die verkeerseilanden. Het stadsbestuur blijft achter de beslissing staan.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
6: Laat ons weten wat jij wil horen.
7: Vroeg maar aan.
6: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
8: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
9: Ja, en over hittegolf gesproken, er zit hier iemand met een heel warm temperament. Dat is onze Katrien. Goedemorgen.
10: Ja, dat hoort erbij, hè, Jan. Beetje warmte. Maar ja. Van mij is het vooral warmte vanuit mijn hart.
9: Ja, dat weet
10: en dat
9: ik.
10: Kan je het hele jaar door doen.
9: Voilà, voilà. We gaan de temperatuur hier nog wat laten stijgen in de studio. En over de Hanse Eter, over Hans, ons zendgebied. Waregem, Tielt, Wielsbeke, noem maar op. Van Aalter tot Waregem, in feite. En voor de mensen op reis misschien, die via streaming of via internet luisteren, ja, laat eens weten van waar je ergens aan het luisteren bent. Misschien in een vakantiebestemming in het zuiden van Frankrijk, in misschien zelfs over de plas, over de oceaan, wie weet. Je bent altijd welkom. Ons nummer 051-48-4950. Maar we gaan nu niet zo ver, we gaan naar Wielsbeke, want
10: we hebben een beller aan de lijn.
9: We gaan even luisteren.
10: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
10: Dag Anne.
7: Dag Katrien.
10: Zeg Anne, we zijn zo blij. Het is Katrien en Jan vandaag, inderdaad.
9: Dag Anneke.
10: Ja, we zeggen altijd Anneke tegen jou. En we weten dat jij elke week een verzoekje stuurt. En vandaag was jij de allereerste beller. En daarmee zijn we zo blij dat we ons programma met jou mogen openen.
7: Ja.
10: Zeg een keer, Anne.
7: Ik zal een plaatsje wel navragen van...
10: Het vissersmeisje? Het
7: vissersmeisje.
9: Ja.
7: Van de havenzangers.
9: Ja.
7: En daar is met mijn vriendje Bruno.
9: Mm-hmm.
10: Ja.
7: Voor Hans Radio Oost-West.
9: Ja.
7: Voor Kwanke de Smul en Kinderen en Darlien.
9: Ja.
7: Voor Tom Dooley en...
10: Tatanka.
9: Ja.
7: En voor Steven.
9: Okay.
10: En voor Steven. Ja, we waren daarnet aan het zeggen, misschien is heel Europa en nog verder buiten aan het luisteren naar Radio Oost-West. We gaan het vandaag een beetje bijhouden. Dus we hebben al eentje dat gestuurd wordt naar Spanje.
7: Ja, tot aan de zee kan je ruren.
10: Ah, tot aan de zee?
9: Ja.
10: Ben je aan zee?
7: Van Brugge, Blankenbergen, Oostende.
10: Ah, ja?
9: Ja, kijk.
10: Je hebt dat uitgetest, Anne.
7: Ja.
10: Ah, goed gedaan. Super.
7: Ja.
10: Goed,
9: we gaan even luisteren naar de havenzangers. Bedankt voor het telefoontje, hè.
7: Het is warm, hè.
10: Het is warm. Het wordt weer een mooie dag en supermooi met die mooie verzoekjes van jullie.
9: Oké, dankjewel, hè.
10: Dag Anne en Bruno. Tot de volgende.

0: Ja, fantastisch trio, deze Trivocci. En jawel, ze komen naar Wingen, meer bepaald Zwevenzele, in Zaal De Wissel. Een organisatie van de gemeente Wingen, ook met ons, met Radio Oost-West. En dit op zaterdag 26 september om 20 uur in Zaal De Wissel in Zwevenzele. En wat het nog is voor zo'n prachtige stemmen, amper 15 euro.
1: Echt waar.
0: Ja. Je hebt al de kaarten. Hè?
1: Ik heb al mijn kaarten. Ja, en ik heb ook mijn vrienden een beetje warm gemaakt. Ik heb al 6 kaarten kunnen kopen. We komen dus met een clubje van 6. Want wij weten, na de voorstelling kunnen we altijd nog gezellig wat nakuvelen. In de gezellige bar daar van het cultureel centrum in Zwevenzele. Ja, ik vind het ook voor 15 euro.
0: Ja,
1: is echt wel...
0: Normaal is het veel meer, maar het is omdat dat in samenwerking is met de gemeente Wingen. Dus die doet ook iets in de vorm van cultuur.
1: Ja.
0: En zo is dat eigenlijk een budget die naar de mensen teruggaat. En
1: dus waar,
0: kunnen we dat aan een democratische...
1: Er wordt veel gespendeerd in sport en ontspanning.
0: Ja,
1: en er mag ook wel een beetje uitgegeven worden voor cultuur, vinden wij toch, hè Jan?
0: Het zal wel zijn.
1: Ja.
0: Mimo lopen langs de straten, wat denk je daarvan?
1: Ja, dat is... Zeker een heel mooi lied van Willem Vermanderen en het werd gekozen door Frida de Schepper. Zij zou graag via deze weg de groeten overbrengen aan Marina en Pierre uit Aardrijken. En ik denk dat het Pierre is die volgende week jarig zijn. Of ze zijn alle twee jarig.
0: Uh-huh.
1: Die volgende week jarig zijn. Voilà, het nummer. Laat mij maar lopen langs de straten. Dikke proficiat voor Pierre en Marina.
2: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Totdat ik van toen nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kijk, het is me gevang. Wil je elektrisch installeren,

mijn caravannenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnenkort. Dus

0: Laat me maar lopen langs de straten. Ik heb mijn lief dat ik zo herzie. En weet je wat dat lief is? Voor de persoon die nu aan de rij hangt? Mariatje, denk ik.
1: Ah, dat zou kunnen. Ja, dat is Marie, wel een mooie overgang, Jan. Goed gedaan.
0: Dat zou Mariatje zijn.
2: Goed,
1: Jantje. Ah, voilà. Hoe mooi kan liefde zijn en hoe mooi kan liefde duren, hè?
2: Ja.
1: Het is zo mooi om jullie... Om jullie samen te horen.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, het is Nonkel Jeff, hè?
2: Ja, wij.
1: Nonkel Jeff.
0: Zefke en Maria.
2: Ja. En tante Mariatje.
1: Ja.
2: Ja, hoe zei je, Jantje?
0: Ja, dat was toch je liefje, hè, van vroeger?
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: Ik zou dat graag willen draaien voor mijn tante Mariatje.
1: Ja.
2: Voor zijn in tak.
0: Mm-hmm.
2: Voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten en kozijns en tanten en onkels. En allemaal de verdere leden. En ook de

0: Van de Abraham en Mieke, nee.
1: Ja.
0: Zomertijd is zomer. De mooiste tijd, hè.
2: Ah, ja, maar dat is waar. Dat is waar. Een hele mooie tijd. En we hebben een hele mooie zomer.
0: Tijd,
2: ja.
1: Ja, ja. Ah, wel. We gaan er even naar luisteren. Bedankt voor het telefoontje.
0: Ja, mee.
1: En goed zo,
0: dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Twee bekende stemmen die bij elkaar een nummer brachten. Vader Abraham is helaas niet meer, maar heeft heel wat muziek gebracht. Ook met zijn zeven zonen en verder. En Smurfelied. En Mieke natuurlijk, bekend van Engelbewaarder. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dus heel wat bekende. En we hebben nu iemand aan de lijn die waarschijnlijk gisteren naar de start van de competitie zal... Dat zal gevolgd hebben, denk ik. Want dat was de eerste match was al met Club Brugge. We gaan even luisteren.
2: Je moet nog allemaal deze liefdeshuizen uitkeuren. En ik moet eerst en vooral één ding bekennen.
0: Ja?
2: Hoe ouder ik word, hoe meer ik het recht van vader Abraham kan appreciëren.
0: Ah.

0: Ach,
1: ja. Ik ben niet de enige, blijkbaar, hier in de stief van Kortrijkstuur natuurlijk. Ik heb nog zo iemand.
0: Ja? Ja.
1: Ik wil dat zeggen, dat is wel waar. Hoe ouder ik word, hoe meer ik die man zijn repertoire kan appreciëren.
0: Ja.
2: Het is inderdaad wel mooi, hè?
0: Het is een blijver en inderdaad, een aantal liedjes die... Ja, die blijven toch hangen bij de mensen, hè?
1: Ja, en ook, absoluut. En ook, zangeres Mieke was in de jaren 80, net als de havenzangers.
2: Ja.
1: Waar dat bent, toen ik in de jaren 80, 11, 12, 13, was die zeer populair bij ons in Vlaanderen ook.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Klopt, hè.
0: Ja. Zeker.
1: En luister, havenzangers ook zeer goed. Ik heb zoiets in Apeldoorn op het vandaal van André Hazes gezien.
0: Ja?
1: Mm-hmm. Voilà, goed, hè. Kunnen ze nog bestaande havenzangers? Of ze
0: nog optreden, dat weet ik zelf niet.
2: Dat weet je niet.
0: We gaan dat straks een keer opzoeken. Ja. Of jij misschien, tot volgende week kan je het ons vertellen.
1: Ik kan dat via de meta-iPhone.
0: Zou je dat kunnen opzoeken? Ja.
1: Vragen, ja.
0: Ja, ah, wel, kijk, wie weet. Hè? Ja. Je hebt ook een mooi nummer gekozen, David.
1: Ja, van Johan Verminnen, ja. Man heeft helaas ook gezondheidsprobleem, blijkbaar op zijn 75ste.
0: Ja, dat is waar.
1: Slokdarmkanker, blijkbaar.
0: Ja. Je is al een heel stukje vermagerd, hè, als je nu foto's ziet van Johan Verminnen. Ja. Hij is al een beetje... Maar we gaan duimen, hè.
1: Ja, we gaan duimen, hè. En zo zie je maar, hè, dat je nu bekend of niet bekend bent. Het kan ze allemaal overkomen, ze allemaal mensen. Want men denkt altijd, ja. Anders, maar dat is toch een menselijk, u en ik, hè.
0: Het is dat, hè. Ja, het is waar.
1: Ja, en het nummer Mooie Dagen vind ik een van zijn best, hè.
0: Dat is echt een heel mooi nummer.
1: Vooral die tekst, ook al is het leven dan zo kort, dat je beter lachend wakker wordt. Natuurlijk, het is niet altijd gemakkelijk, hè.
0: Het is waar.
1: Het leven wel eens voor iedereen, blind of niet blind. We hebben allemaal een keer goede en slechte dagen natuurlijk.
0: Iedereen, hè. Maar we hopen dat die goede, mooie dagen mogen overheersen. Dat we meest mooie dagen hebben.
1: Natuurlijk, absoluut.
2: En zijn het daar een beetje rustige dagen in Kuurne? Want je zit daar dicht bij Kortrijk en Alcatraz is daar bezig, zeker, hè?
1: Ik heb geen last. Alcatraz is meer de andere kant. Niet. Zwevenhem toe is dan hier.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat is meer de kant van de Lange Munten en zo.
2: Ja. Ja,
1: dat
2: is
1: de kant naar Zwevenhem. Ik heb daar geen last van.
2: Dat is goed waar.
0: Maar jij woont wel volledig zelfstandig in Kuurne.
1: Zelfstandig in Kuurne.
0: In je eigen appartement, ja.
1: In een appartementje. En er wordt ook weer reclame gemaakt voor de Rommelmarkt van Kuurne van volgende week zondag. Jullie maken daar ook reclame van. Heb ik al gehoord vanmorgen.
2: Blijf luisteren. We hebben straks nog naar een blok reclame. Dus,
1: ik woon in Kuurne zelfstandig. Ik woon dicht in Harelbeke. Ver van het centrum. En ik woon in mijn appartementje in Kuurne. En ik woon hier graag.
0: Oké. Okay.
2: Goed, we gaan even luisteren naar de mooie dagen van Johan Verminnen.
0: We kunnen de moed aan jou nog kopen of gratis krijgen. Goed, we krijgen de moed gratis bij jou.
1: Tuurlijk, en ook, ja, ik heb ook gezegd, bij mij dat de brug gewonnen heeft. En als de brug krespeert, kan ik ook, dat is ook emotie, ik leef er ook in mee.
2: Ja, ik ook. Ja.
1: Maar de volgende moet ik kunnen zeggen, ja oké, en dan de volgende, en ja, dat is...
0: Dus ja, genieten van de momenten dat goed is.
2: Van de mooie dagen.
0: En niet zeuren als het een keer een beetje minder is.
1: En ook ja, als supporter leeft mee, is het teleurgesteld. En dat blijft een dag of twee mee zitten. Maar dan gaat dat weer over. En dan moet je zeggen van, kijk, ja...
0: Het is maar voetbal, moeten we ook soms een keer zeggen.
1: Natuurlijk.
2: Goed, kijk, we gaan even luisteren naar Johan Verminnen. Maar eerst een blokje reclame.
1: Oké, en we allemaal een fijne week voor allemaal. En een fijn weekend voor alle luisteraars. En geniet van de mooie dagen.
0: Okay, we gaan dat doen.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dag. Hele mooie boodschap.
1: Dag. Dankjewel.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
5: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
4: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax, en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
5: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
4: De grote Kuurnse rommelmarkt.
5: Zondag 16 augustus.
4: In het centrum van Kuurne.
5: Voor elk wat wils.
4: En gezelligheid verzekerd.
6: Jij vraagt, wij draaien.
7: Vrochmoron. Radio Oostwijk. Bel de studio 051 48 49 50. Radio Oost-West.
6: 24 uur per dag zijn we bij jou.
7: Gewoon gezellig.

0: ik ook hoor.
1: Mooie dag.
0: Het zijn mooie dagen, hè? Want ja, vroeger, ik weet nog, mijn grootouders, als ik nog een klein manneke was, zeggen ze, ja, in onze tijd, als wij klein waren, waren tenminste echte zomers. En nu zijn het geen echte zomers meer. Wel, nu kunnen we terug spreken, we hebben terug echte zomers. Ja. Ze noemen dat nu, ze hebben daar een ander woord voor, ze noemen dat nu klimaatsopwarming.
2: Maar goed, ja, ja, ja.
0: Ik vind dat wij terug echte en mooie zomers hebben.
2: We hebben mooie zomers.
0: En vroeger hadden we toch ook, in de jaren 50 en 40 hoorde ik ook dat zo lang droog was, dat gras allemaal
2: bruin stond. Een bruin gras, het is ook een kleur, hè?
0: Het is ook een kleur, voilà. Dus, oh ja, ik zit er al niet mee in. Het is,
2: zouden het mooie dagen zijn in Pittam ook?
0: Hey, het is, we hebben José Madou nog niet gehoord.
2: Ja, José. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, ja.
0: Dag, José. Dag, José.
3: Ik ben er van uit te worden.
2: Is het waar?
0: Ah. Dank u.
3: Ik zei, afgedomme, wat nam niet eens? Ik zei, zet er nu in.
2: Ja, kijk.
3: Ja. Ah, meneer, is dat kapot?
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Oh.
0: Wij kunnen dat al zeggen. Dat is op 8 november.
3: 8 november, hoor.
0: Zondag. Dus de Hutsepot of de herfsthappening vindt plaats op zondag 8 november. Dat staat al vast. En het is terug met een open deurdag. Dus dat mag je al opschrijven.
3: Ja.
2: Ja, dat is wel een goed idee. We kijken al een beetje vooruit.
0: Ja.
2: Maar
3: we kijken daar niet van klap.
0: Ja.
2: Maar dat is altijd in de herfst. En we zijn nu nog volop bezig met de zomer.
0: En we hebben nog Trivocci ook, hè. Dus,
2: ja.
0: Het is vandaar. Hè?
2: We springen van het een naar het ander. Huh?
3: Ja.
0: Wat kom
2: zeg een keer, José.
3: Ja. Kom ik aan babbelen, hè?
2: Ja, babbel de keer.
3: Ja, maar wel lotten zeker.
2: Alle luisteraars zitten nu aan hun radio gekluisterd om naar jou te luisteren.
3: Ah, ja.
2: Dus, laat hem maar gaan.
3: Ja. Ik zou graag een plaatje willen aanvragen voor mijn vrouw, meneer Milieu, ook voor mezelf. En dat is Oude de Klok van Arme Muiden.
2: Ja. Mm-hmm.
3: Dat van de havenzangers.
0: Ja, natuurlijk, de havenzangers, voilà. Ze zijn populair vandaag.
3: Ja,
2: maar David heeft het gezegd.
0: Ja, inderdaad. Maar sorry, dat geeft niet. Dat is goed.
2: Het is een ander nummer. Ja. En,
3: het is een ander nummer.
2: Voilà, en het is een nummer waar iedereen kan van genieten.
0: Ja. Voilà, ja.
3: Kom ook bij babbelen.
2: Ja, zeg maar, voor wie is dat?
3: Dat is voor kinderen en kleinkinderen en achterkind.
2: Mm-hmm.
3: Ook voor Jacqueline de Priem. Ook voor Jeannette Majeur. Ook voor Christian de Buijs. Over Reus Brief en vrouw Rita. Over Heer Madou en vrouw Marianne. Over Albertus en vrouw Rosette. Over Jas Konert en zijn vrouw Denise. Over Wieve Bertram en zijn vrouw Diana. Over Frans de Man en zijn vrouw. Ook voor Tatanka.
2: Tatanka?
3: Ja, en haar man.
2: Ja.
3: En voor de verpleegsters. Immens, die dagelijks komt.
2: Mm-hmm.
3: En ook voor Hans het team.
0: Dank u wel.
3: Ja.
2: Dank u wel.
0: Jawel, we gaan genieten van de klok van Arnhemuiden. Is goed?
3: Ja.
0: Bedankt voor het telefoon.
2: Vele groetjes daar in Pittam.
3: Ja.
2: Fijn weekend. En dank je wel, hoor, José.
3: Ja.

0: Radio Stwest, hallo.
1: Hallo.
0: Met wie spreken we?
1: De Janine van Deerlijk.
0: Dag Janine, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Oei.
2: Ja, je was een beetje verrast waarschijnlijk, hè? Het liedje was pas gedaan.
1: Ja.
0: En we waren er al.
2: Maar we moeten goed doorwerken, want we hebben al heel veel verzoekjes.
0: Het is heel druk, mama, maar dat is leuk. Dat
2: maar hebben we hebben graag. Dat
1: graag,
2: hè?
1: Ja,
2: vertel
1: ja.
2: Een keer, Janine.
1: Ik zou graag het liedje horen van Dit is een lied alleen voor kinderen.
2: Ja.
0: Oké, okay. Ja, dat is goed.
1: En dat is speciaal voor mijn kinderen.
0: Mm-hmm.
2: Oh ja.
1: Mijn kleinkinderen en speciaal voor Arthur en Louis, die deze week jarig waren.
0: Aha. Ja.
2: Proficiat.
1: Ook speciaal voor mijn gebuur die terug thuis is uit het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Veel sterkte.
0: Ja.
1: Ook voor de oliebalders.
0: Ja.
1: En speciaal voor Maria en Zepke natuurlijk.
0: Ja, dat
1: en
0: dacht
1: voor
0: ik.
1: Jullie team allemaal het beste.
0: Dank je wel.
2: Je hebt dat mooi gezegd weer, Janine.
0: Kijk, Janine, je tovert een glimlach op ons. Kijk, echt op
2: is
0: ons
2: echt
0: gezicht.
2: Waar.
0: Ja.
1: Is waar.
0: Ik vind het leuk. Ja, het is al.
2: We zitten hier met een smaal van het ene oor naar het andere.
0: We hebben positieve vibes en dat vinden we goed. Zo moet het zijn. En wij voelen ons ook nog af en toe als kinderen, hè? Dus ja, dat is een lied ook een beetje voor ons.
2: Een heel mooi liedje. Het is gisteren gemaakt.
0: Ja, oké.
2: Van Dimitri van Toren.
0: Voilà, kijk. We gaan er even naar luisteren, hè?
1: Dank u wel.
0: Ja, dag.
2: Tot volgende keer. Goed weekend.

0: Er is eentje van Dimitri van Toren, een lied alleen voor kinderen. Het dateert al uit 1989.
1: Een heel mooi lied, vind ik.
0: En ik denk dat Ria van Tuinen al zit te wachten op haar plaatje. Hè?
1: Ja, zeker. En ze, was ook, ze heeft lang moeten wachten om te kunnen inbellen. En ze heeft ook een klein beetje moeten wachten op haar nummer, maar het komt eraan, Ria. Ze heeft een nummertje aangevraagd voor haar kinderen, kleinkinderen en haar achterkleinkinderen Mila, Nathan en Olivia. Voor alle leden van Samana van Sint-Louis Vijven, voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West en speciaal voor Karintje van Samen Wakken. Ze koos het nummer Heb je even voor mij van Frank Bauer, maar wel de accordeonversie.
0: Komt eraan naar dit.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Jij vraagt, wij draaien.
4: Vrochmoron. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: En Katrien, heb je even voor mij?
1: Ja hoor, voilà, niet even, maar zeker deze 3 uur.
0: We hebben al mooie dagen.
1: Niet alleen voor jou, maar vooral voor alle luisteraars. Ja.
0: En we hebben al mooie dagen gehad, maar het is toch altijd fijn als de zon schijnt. Ja. Wat denk je daarvan? En er is ook een heel mooie quickstep van André van Duin.
1: Die zomer en die zon, die brengt mensen op ideeën, hè? Ja. We hebben het al gezegd. De zomer maakt mensen toch een beetje vrolijker. Ja. En dat is ook het geval voor Mark Tijdgat uit Waregem. Hij zou graag een plaatje aanvragen voor zichzelf en zijn vriendin. En hij koos het nummer Als de zon schijnt van André van Duin.
0: En als je wilt bellen voor groetjes en verzoekjes, bel dan gewoon naar dit nummer.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Vroegmorgen
4: op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

0: Wat is het leven fijn als de zon schijnt. We gaan zo stilaan naar het tijd zijn van 11 uur. Dus we gaan er nog een instrumentaaltje op jullie loslaten. Wat dacht je daarvan?
1: Goed idee.
0: Eentje van onze James Last.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat meldt het nieuwsblad. Het is niet duidelijk hoe de man is om het leven gekomen. Een wetsdokter en gerechtelijk lab waren gisteravond ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dat doen ze niet zomaar. Nee, de aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is dat Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengestormd. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat dus vanaf nu alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië ook controleren als tegenmaatregel. Ja, echt vlotjes gaat het allemaal daar niet mee verlopen. In het pretpark Walibi Holland in het Nederlandse dorp Biddinghuizen is een bezoeker een deel van zijn vinger kwijtgeraakt. Dat gebeurde toen de man zijn handen tijdens een rit in een waterattractie buiten het bootje hield. De attractie was na het incident een tijd lang dicht. De man is niet in levensgevaar. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten stond Brugge al op voorsprong. Radio De weersverwachting veel zon bij maxima tot 28 graden. Voor zondag nog warmer, lokaal 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm, zeg maar tropisch warm, met veel zon. En mogelijk zijn we op weg naar alweer een nieuwe hittegolf.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vroeg maar aan.
2: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Live in Ahoy, deze van Jannes en Zwevend naar Geluk. En welkom in het tweede uurtje van Vraag maar aan. Jouw verzoekjes zijn nog steeds welkom op het gekende nummer 051 48 49 50 of mailen naar www.radioostwest.be. Je gaat daar naar het invulformulier Vraag maar aan en dan kan je verzoekje hier in onze studio komen, op onze pc hier.
1: Dat is allemaal waar, hè. En de mensen doen echt goed hun best vandaag, want we hebben al heel veel verzoekjes klaar liggen. En we gaan er meteen een mooi liedje, een mooi nummer laten horen. En het is een verzoekje van Lisa Billet uit Zwevenzele. Mm-hmm. Ze wil via deze weg heel veel groetjes overbrengen aan Mimi Hilda vanop Dranouter. Ze hebben gisteren Bart Peters live gezien. Mm-hmm. En daarom kozen ze een nummer van Bart Peters. Ook groetjes van Stan en Lisa en hun compagnie Jelmer, Edward, Shari en Jan. Dat zijn allemaal leden van de Koninklijke Harmonie van Sint-Cecilia Koolskamp. Bart Peters, omdat ik zo weer van je hou. MUZIEK

0: En dat was een kuchje dat al op de radio was van... ja, maar dat kan gebeuren, hè. Kijk er in een keer.
1: Ja.
0: Maar moeten we ook zeggen, er zijn er net een tweetal mensen toegekomen. Om kaarten voor Trivotje, dat kan ook. Hè. Dus tot 1 uur kan je gewoon hier in de studio komen en je kaarten komen vragen. En dat kan ook. Dan zorgen wij dat die kaarten zijn. En gewoon, ja, dan moeten we wel ergens...
1: Dan printen we ze hier af.
0: Dat komt al in orde. Dus ja, kaarten voor Trivotje zijn nog altijd te bekomen. Ja. Via de website van Radio Oost-West. Daar klik je en dan kan je bestellen. Vind je alles een beetje te moeilijk? Wel, dan contacteer je ons maar en alles komt wel.
1: Of de gemeente. Of ook via de gemeente.
0: Ja, de gemeente.
1: Kan je
0: gemeente
1: langsgaan of bellen.
0: Ja. Allemaal mogelijk. En wil je iets weten over Nederlandstalige muziek, zoals de Media Mix Top 20 en al, dan moet je vooral bij collega Geert van de Zanden zijn. Dag Geert.
2: Dag Jan, dag Katrien.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik kom even binnenvallen.
0: Ja, kom maar binnen. De deur staat open.
2: Ja. Het is geen belet.
0: Ja, zeg maar Geert, want morgen is terug zover. Hè? Morgen zit je terug met de Mediamix, dacht ik, of niet?
2: Ja, na een week afwezigheid. Vorig weekend was ik een weekendje met vakantie. En morgen zijn we helemaal terug met iets speciaals.
1: Ja?
2: Vorige week, zondag 2 augustus, was ik te gast op de afsluitingsdag van de Deinse feesten.
0: Ah, ja,
2: ik weet niet of jij weet wie er op zondagavond altijd optreedt als laatste, als afsluiter van de Deinse feesten.
1: Altijd? Elk jaar?
2: Ja, het is toch al...
1: Een paar jaar.
2: Ja, 15 jaar of meer, dat hij de afsluiter doet van de Deinse feesten.
1: Bart Kael.
2: Nee.
0: Is dat die meneer met de zon en in zijn hart?
2: Ja, klopt. Inderdaad.
1: Dan zal het Willy Sommers zijn.
0: Ja.
2: Willy Sommers. Dus, dus wat ik daar wat meer wil over vertellen, dat ik vorige week dus toch wel een openhartig interview heb gehad met Willy.
1: Amai.
2: Na afloop van zijn optreden in het stadhuis van Deinze. Was heel openhartig.
0: Ja.
2: Een heel rustig interview dat ik heb kunnen doen, apart in een apart lokaal.
1: Wow.
2: Dus zeer, ja, het was wel zeer openhartig.
1: Het is wel een toffe meneer, hè, die nu Willy Sommers.
2: Ja, ik ken Willy al meer dan 30 jaar.
1: Ja.
2: En zeker. En hij zei direct, ja, oké. Maar het was ook op voorhand aangevraagd. Dus morgenmiddag, iets na 12 uur, kunnen de luisteraars dat interview beluisteren. Mm-hmm. Dus het is wel iets speciaals. Dus,
0: ja, en er is nog een speciale dag in morgen. 9 augustus is ook een speciale dag.
2: Ja.
0: Het is de verjaardag van Willy Sommers dan.
2: Ja, klopt.
0: 9 augustus is zijn jarig.
1: Kijk eens.
2: Ja, klopt.
1: Amai. En jullie weten dat zomaar. Al die verjaardagen van die zangers, dat weet ik niet.
0: Morgen.
1: Maar kijk, het komt echt goed.
2: Om nog even kort samen te vatten. Dus hij had het over onder andere over Tienon te zien. Over de zomergids 2026. En ook over het... afbouwen van zijn carrière.
1: Ja.
2: Maar dat hoor je allemaal morgen in het interview.
0: Oké, luister.
1: En hij weet, Willy Sommers weet, dat hij morgen live op Radio Oost-West...
0: Niet live,
1: maar dat het interview op Radio Oost-West komt?
2: Ja.
1: Allee, het is dood dat hij ook luistert, hè?
0: Ja, het zou wel kunnen, hè. Goed, bedankt Geert. We gaan zeker luisteren. Voor alle duidelijkheid, morgen tussen 12 en 2, de Mediamix met onze Geert van de Zanden.
2: Klopt. Ja, dus morgen het interview iets na 12 uur.
0: Voilà. En we gaan eentje draaien van Willy Sommers uit 89. Als een leeuw in een kooi.
2: Ah, oké, dankjewel.
0: Oké, komt eraan.
1: Goed, veel succes.
2: Veel succes.
0: Dankjewel.
1: Dank je.

0: Hey, we hebben dat heel wat jaren gedraaid voor mijn pa.
1: Ja?
0: En weet je waarom? Hij heeft zijn sterrenbeeld leeuw.
1: Ah.
0: En ja, dat was ook in de zomer. En ja, de zomer van 89. En ja, als een leeuw in een kooi. Was, eigenlijk, je hoort dat ook wel graag. Vind ik nog altijd mooi. Als een leeuw in een kooi.
1: Voilà. En het brengt een beetje nostalgische gedachten.
0: En Willy Sommers dus morgen te horen hier op Radio Oost-West bij collega Geert van der Zanden. Tussen 12 en 2 uur in zijn Mediamix Top 20. Trouwens, morgen ook de verjaardag van Willy Sommers.
1: Ja, en dat maakt ons, dat brengt ons naadloos naar het volgende verzoek.
0: K3,
1: niet verjaardagsfeest. Ja. Het is een verzoekje van Marleen Verkest uit Meulebeke. Mm-hmm. En zij draagt het op aan onze radio-oma Hilda. Ook voor Lisa, die vrijdag jarig was. Mm-hmm. En ook voor Imke, die maandag jarig is. Gelukkige verjaardag, meisjes, zegt Marleen. Ook van ons een dikke proficiat voor jullie verjaardag. K3, niet verjaardagsfeest.
0: Na dit.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer.

0: we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Jij vraagt, wij draaien.
2: Vrogmorgen. Radio Oost-West.
3: Bel de studio 051 48 49 50. Glitterjurk.
4: En een drumbeat. Right. En violen.

0: Horen ze wij? Horen ze ons? Ja, zeker. Ze horen ons. Ja, het was plots uit het liedje. En ineens... we waren eigenlijk aan het zoeken naar het volgende nummer.
1: Ja. Eentje van Jetty, hè?
0: Eentje van Jetty Paletti. We kregen net een telefoontje binnen van onze radio-oma. En we hebben beslist om haar voorrang te geven op alle andere nummertjes. Sorry.
1: Ja, feest in de tent.
0: Feest in de tent. Ja. Zij draagt het op aan haar kinderen, haar schoonkinderen, haar kleinkinderen, achterkleinkinderen, aan het verplegend personeel en alle medewerkers van de plaats waar zij verblijft.
1: Dekendarras.
0: Dekendarras. En ook heel veel bijzondere groetjes aan Imke, die maandag jarig is, en aan Lisa, die vrijdag jarig was. Dus twee van haar kleinkinderen, of zouden al haar acht kleinkinderen, dat zijn haar al haar achterkleinkinderen? Kleinkinderen. Dat zijn haar kleinkinderen. Ja. Lisa is zeker haar kleinkinderen.
1: Heb je aan oma Hilda ook gevraagd als ze gisteren voor Club Brugge gesupporterd heeft?
0: Nee, we hadden geen tijd. Hè. Het is hier zo bijzonder druk, Jan. Ja. We hebben eigenlijk geen tijd om over de voetbal door te praten.
1: Ze zijn gewonnen met 3-0, dus dat is goed. Hè.
0: Ze zal gelukkig zijn. Ook heel veel groeten aan Anneke van den Driessen en aan het hele Radio Oost-West-team. En we gaan er een feestje mee bouwen. Feest in de tent.

0: Ja, ja, feest in de tent. Het is er ook feest. Maar ja, misschien iets minder goed nieuws. Niet meer bellen of mailen voor verzoekjes. Want ja, het zit helemaal vol. Dus kijk, we zijn allemaal halverwege. Maar ja, niet meer bellen, want er kan er absoluut niks meer bij vandaag. En we zijn zelfs al aan de laatste dans, maar dat gaan we nog niet doen.
1: Als dat feest in de tent helemaal op het laatste, heel, heel lang duurt, dan is soms een keer de moment, de laatste dans. Ik vind dat wel een mooi lied, De Laatste Dans.
0: Ja, van Anja.
1: Het is een verzoekje van Freddy de Schepper en Rita de Bruyne. Uh-huh. Zij willen het nummer opdragen aan Marina uit Aardrijken, die maandag jarig is. Dus Marina, een dikke proficiat van Freddy en Rita.
2: Radio Oost-West.
3: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg morgen.

0: uit 69, De Laatste Dans.
1: Dat is toch ook een nummer dat iedereen kan meezingen, denk ik, hè?
0: Maar ik weet geen andere nummers van Anja. Dat is ook het enige nummer dat ik... Ja, sommigen hebben van die one-hit wonders, hè.
1: Ja, misschien, ja.
0: Zoals bijvoorbeeld Matthias Rijn, Verdamd, die geliefd. Ja, ik ken ook maar één nummertje van die Matthias.
1: Ik herinner mij in mijn kinderjaren dat wij dat meezongen, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar jij was er nog niet, denk ik.
0: In 69, nee.
1: Oei, dat vertelt veel.
0: dat was ik er niet.
1: Goed, we gaan naar het volgende verzoekje. En het komt uit Tielt van Anton Ninklaus.
0: Engel bewaarder, maar niet...
1: Maar een hele originele versie.
0: Een aparte versie, ja.
1: Het is toch iets wat ik nog niet gehoord had.
0: Het is niet Alainke, want Alainke kennen we ook. Alainke.
1: Het is van Olly Oberhausen.
0: Ja.
1: En hij wil via deze weg heel veel groetjes doen aan alle medewerkers van Radio Oost-West en ook aan alle trouwe luisteraars. En in het bijzonder aan Johnny van Turnhout en zijn vrouw Marleen Verbeke. En ik weet iets, en dat staat niet in zijn verzoekje vermeld, maar Anton was gisteren jarig.
0: Anton, proficiat?
1: Een dikke proficiat, Anton, van het hele Radio Oost-West-team.
0: Als er terug Oogwaar 16 is, dan gaan we erin op drinken.
1: We gaan hem trakteren. Ja, maar je heeft al beloofd vorige week om de eerste Hoogweg 16 in oktober...
0: In oktober is dat, hè.
1: Om zeker langs te komen.
0: Ja. Hoogweg 16.
1: Dus Anton, drink er eentje op jouw verjaardag en op onze gezondheid. En geniet van De Engelbewaarder, de originele versie.
2: Nee, Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: een beetje de dronken versie van Engel de Wachters. Het is ook nieuw voor mij.
1: We hadden het nog nooit eerder gehoord.
0: Ja, ze plat op zijn bek gegaan.
1: Ja, maar Anton is toch zo ook een beetje een specialist om bijzondere nummertjes aan te vragen. Goed gedaan in elk geval.
0: We hebben al heel wat liedjes gehad over mooi weer. En wel, we hebben er nog één.
1: Ja.
0: Mooi weer vandaag van Bart Kael. Trouwens, die komt naar Wingen, hè? Dacht ik.
1: Ja, 6 september.
0: 6 september met...
1: met de Schans en Dansfeesten. Schans, hè? Met de Breugelfeesten in samenwerking met de brandweer.
0: Ja, ja, ja, ja. En je gaat er ook zijn?
1: Ik zal er zijn.
0: Ik ook.
1: We zijn weer nergens te kort, Jan.
0: Ja, ja, ja. We gaan daar een beetje voor de ambiance zorgen.
1: Goed.
0: Ja.
1: Mooi weer vandaag. Het is een verzoekje van Rosa de Schepper uit Hersbergen. Mm-hmm. Zij wil dit nummertje aanvragen voor de verjaardag van Marina. Marina is maandag jarig, dat wisten we ondertussen al. Hè?
0: Ja.
1: De hele club wil Marina feliciteren met haar verjaardag. En ook van ons, Marina, een dikke proficiat. Mooi weer vandaag van Bart Kael.
0: Komt eraan naar dit.
2: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
3: Volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.

0: Mooi weer. Ik had het daarnet al gezegd, niet meer bellen of mailen voor groetjes en verzoekjes. Dit volledig vol tot 1 uur. Dus ja, de lijnen zijn al terug gesloten. Dus je moet niet meer proberen bellen, helaas. Ja, dus,
1: maar we zijn de mensen bijzonder dankbaar. Hè?
0: Heel druk.
1: Dank je wel. Dit vinden we echt reuze fijn. We kregen daarnet een bezoekje hier in onze studio.
0: Ja, mensen die al om kaarten kwamen voor Trivoce ook. Hè. En Freddie Queen die staat klaar. La Guitarra Brasiliana.
1: Ja, en dat is een nummertje dat speciaal aangevraagd werd voor de verjaardag van Ivan van der Hagen. Want woensdag is hij jarig. En ik denk dat ik ook zijn leeftijd mag vertellen. Mm-hmm. Hij wordt 83 jaar jong.
0: Mooi, mooi.
1: Dit komt van zijn vrouwtje Christine. En Christine zegt erbij, we hopen op nog heel veel mooie jaren en nog heel veel mooie verzoekjes die we kunnen doen hier bij Vraag Maar Aan van Radio Oost-West. Als dat niet mooi is. Freddie Queen, La Guitarra Brasiliana. Ja.

0: Voilà, tot de laatste noot.
1: Die Braziliaanse gitaren, die vallen ook stil.
0: Brazilianen. Freddie Quinn heeft heel wat mooie muziek gemaakt. Hè.
1: Inderdaad.
0: Jongen, kom wel weer. Die gitaar ontas meer en nog veel, veel mooie muziek. Ja, Duitsstalige Freddie Breck, Freddie Quinn, ja, heel wat Danny Christian. Dus, heel wat mooie muziek. Ja, de luisteraars hebben een goede keuze, dat weet je.
1: Ja, en ze zorgen echt voor veel variatie. Het volgende nummertje is een verzoekje van Rita van Quali uit Aalter. Zij draagt het op aan haarzelf en aan en ons, aan wij twee. En zij bedankt Radio Oost-West voor de mooie muziek. Zij koos het nummer Ik Geloof.
0: Het is eentje van Yves Reinaerts.
1: Zij wist niet van wie het was. Ik Geloof is van Yves Reinaerts. We hopen dat het het juiste nummer is, hè? Want Ik Geloof...
0: Ja, ja.
1: En ik dat komt wel in heel veel liedjes voor. Ja, als het niet het juiste nummer is, stel ik voor dat Rita volgende week nog een keer opnieuw probeert. Hè?
0: Ja, en ik geloof dat het nu klaar staat.
1: Ik geloof. Ik geloof in jou.
0: Het is van 2019.

0: Voilà, voilà. Ik geloof. Mooi, hè?
1: Zeker, zeker. Er staat al een volgend nummertje klaar.
0: Ja, er staat al een volgend.
1: Even geduld, Jan. Ik ga eerst het nummer aankondigen.
0: Het is eentje van Meteor, hè?
1: Het is eentje van Meteor. Het is een verzoekje van Mieke uit Olsene. Zij wil heel veel groetjes overmaken aan Martien de Smet uit Zulte. Ook aan de dochter, Charlien, en haar man. Aan de kindjes, aan Ronnie en de hele bende. Ook aan oma Annie Nachterhalen. En ze zijn allemaal blij daar. Waarvoor zouden zij blij zijn, Jan? Jij weet het.
0: Voetbal, maar ik weet nog niet.
1: Paul, zij zijn voor Waregem.
0: Het is nou weer zo te Waregem.
1: Ja, maar ze zijn blij dat de competitie weer gestart is.
0: Ja, ja.
1: En dat ze weer samen kunnen genieten van het voetbal.
0: Ja, ja, ja.
1: En ze schrijven erbij. Ja. Oh, dat is nog een hele leuke toevoeging.
0: Ja.
1: Wij mogen komen kijken.
0: Ah, ja, ja.
1: Jan en Katrien.
0: Ja?
1: Wij mogen ook komen kijken.
0: Wanneer is het?
1: Dat weet ik niet. Dat is het heel seizoen lang zeker.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik hoor elke week dat zij daar samenkomen en genieten van het voetbal. Dus,
0: we mogen komen kijken. Ja.
1: Nee. Het is niet waar hoor, Jan. Het is de hele bende die mag komen kijken.
0: Ja, als wij komen kijken, zou het wel gevaarlijk zijn. Als bijvoorbeeld Zulte Waregem tegen Club Brugge is.
1: Oei, dat wordt een... Okay.
0: Anders mag Zulte Waregem altijd winnen, behalve tegen Club Brugge. Ja. Dat is persoonlijk, ik begrijp het.
1: Elk zijn club en elke club verdient supporters. Voilà.
0: Dat zal wel zijn. Goed. Dit is wat mijn mama zei.
1: Wat mijn mama zei van Meteor.

0: Dit is wat mijn mama zei.
1: Dit is wat mijn mama zei. Een heel bekend nummer van Meteor. We gaan zo stilaan naar, even kijken, naar het tijd zijn van 12 uur, hè?
2: Ja, het is bijna.
1: En we gaan walsen naar 12 uur.
2: Ach, ja, mooi.
1: Waarom niet, hè? Als je aan tafel gaat, smakelijk eten. Maar wij gaan nog een uurtje bij jou blijven. Niet meer bellen voor groetjes en verzoekjes. Maar ja, een aperitiefje nog.
2: Een aperitiefje en een lekkere maaltijd met zalige muziek van Radio Oost-West. Het is een droomplaatje.
1: Tot zo dadelijk.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. De gouverneur van West-Vlaanderen zal vanaf code oranje geen Be-Alert mails meer versturen bij aangekondigd noodweer. De plaats wordt voortaan een gelokaliseerde sms verstuurd naar iedereen die zich op dat moment in de provincie bevindt. Ook wie niet geregistreerd is voor Be-Alert. Bij het onweer van 19 juni kwamen waarschuwingen bij heel wat inwoners pas een dag of zelfs meerdere dagen later aan. Aangepaste werkwijze werd volgens de gouverneur al toegepast bij het aangekondigde onweer van 27 juni. Op de Bruggensteenweg in Ruislede bij Wingenen is woensdagavond een ongeval gebeurd. Daarbij raakte één persoon gewond. Tijdens een inhaalmanoeuvre verloor de bestuurder van een cabrio de controle over het stuur. De wagen begon te slingeren en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. Door de zware klap knakte de paal. De bestuurder kon met hulp van omstaanders zelf uit het voertuig raken. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorg toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval kwam de elektriciteitspaal schuin te staan en hing een elektriciteitskabel gedeeltelijk over de rijbaan. De Bruggensteenweg werd ter hoogte van het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Vijf West-Vlaamse gymnasten mogen zich opmaken voor het EK-toestelturnen in Zagreb. Glenn Siegle, een boekbeeld van het mannenturnen sinds zijn Olympische finale in Parijs, is individueel opgepikt na een lange periode vol blessures. Het EK staat eigenlijk in het teken van het WK, dat half oktober in Rotterdam plaatsvindt. Om zich te kwalificeren is een plaats in de top 13 nodig. De politie houdt van zaterdagochtend 6 uur tot en met zondagochtend 6 uur opnieuw een flitsmarathon. Verspreid over het hele land zal er dan 24 uur lang gecontroleerd worden op overdreven snelheid, zowel met bemande als met onbemande radars. Het gaat om de 25e flitsmarathon. Bij de vorige editie in april werden 1.361.657 bestuurders gecontroleerd, van wie 3,28% te snel reed. 55 rijbewijzen werden toen ingetrokken. Tussen 3 en 9 augustus wordt er trouwens niet enkel in ons land, maar in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid opgezet. Overdreven snelheid is en blijft een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. Na een carrière van meer dan 10 jaar neemt Jesse van den Bulk uit Geluwe bij Bervik zaterdag afscheid van het peloton. De renster van de Keuster Agrog sluit in Heusdendorp haar carrière af nadat een zware hersenschudding na een verkeersongeval op training haar laatste seizoen grondig verstoorde. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
0: Radio Oost-West.
3: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vrogmorgen. Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radioostwest.be.

0: Het is een eentje van Good Shape en Take My Love. Welkom in het laatste uurtje van Vraag Maar Aan met een super gemotiveerde Katrien. Hè?
1: En nog een meer gemotiveerde Jan.
0: Ja, ja.
1: Maar samen lukt het supergoed, hè?
0: Ja, en we hebben hier een ambianceplaat. Je hebt daar van Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Ik denk ergens dat hij nog langskomt. Hè? Ik heb zo'n
1: vermoeden. Ja, ik denk dat hij hier nog wel...
0: Maar we hebben nog zo'n ambianceplaat.
1: Geen Vraag Maar Aan zonder Marco.
0: Ja, en dat is dus ook een beetje een nieuwe ambianceplaat die ook een amazing is van formaat van Justin de Wild. Cheerio.
1: Ja. Ja, dat het is een verzoekje van Ronnie uit Olsenen.
0: Ja, ja.
1: Hij zegt, joepie joepie, we gaan weer voetbal kunnen kijken bij Martien. Niet alleen bij Martien, maar ook met een jupilerke en een hapje. Voilà. Het wordt weer een leuke voetbaltijd en veel mooie genietende momenten. Ook de groetjes aan de dochter van Martien, aan haar man, aan de kindjes, aan moeder Annie Nachterhalen, aan Ben, aan Serge, aan Anne Steenhout en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Ronnie geeft ons een goede raad mee. Hij zegt, op tijd en stond eentje drinken, want het wordt weer een warme gittenhof de komende week.
0: Ja, ja.
1: We gaan die raad opvolgen, hè Jan.
0: Het is echt de zomer.
1: Ook veel groeten aan Steven in Spanje. Dus... Justin de Wild.
0: Justin de Wild en Cheerio. We gaan zingen en we gaan er tegenaan.

0: Ja, dat is een beetje zoals de Engelbewaarder die er straks nog aankomt. Justin de Wild en Cheerio, een ambianceplaat van formaat. En we blijven bij de ambiance, want we gaan naar het hutje van Babette.
1: Het is een verzoekje van Caroline Verkest uit Zwevenzeelen. Ze schrijft: beste radiomakers, het is weer zaterdag. En zaterdag is natuurlijk de Vraag maar aandacht. En in dit geval vraagt zij een plaatje aan voor haar moeder, Hilda. En natuurlijk ook voor alle luisteraars. Ook voor alle bewoners van het rusthuis waar Hilda verblijft. Ze zegt er nog bij: hartelijk bedankt voor de plaatjes die die elke keer opnieuw gedraaid worden. Caroline, daar zijn we voor natuurlijk. Hutje van Babette van Louis Vlion.
2: Radio Oost-West.
3: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien.

0: Het kan best gezellig zijn daar in het hutje van Babette. Maar het is een beetje te warm om raclette te eten nu, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, ik denk het ook.
0: We gaan het houden op een koude schotel.
1: Ja, ik heb een verzoekje voor twee speciale mensen.
0: Ja?
1: Dat zijn mijn ouders.
0: Oh, heel speciaal.
1: Ja. Ze zijn gisteren 56 jaar getrouwd. En ik ben heel trots dat ik hun zoon mag zijn.
0: Ja.
1: En daarmee bedankt, lieve
0: ik krijg
1: ouders.
0: Er een beetje kippenvel van, Jan.
1: En ik ben hier niet alleen, want een kleinzoon is hier ook.
2: Hallo, dag iedereen.
1: Dag Sander.
2: Hallo, dag Jan. Dag Katrien.
0: Dag Sander. We zijn blij dat je erbij bent. Ja. En we zijn blij dat jij dit speciaal verzoekje ook een beetje mag inkaderen.
2: Ja, ik ben ook blij dat ik dit verzoekje mag laten horen. Het komt dus van papa, dus Jan. Ja. Het komt van mij en het komt ook van Cindy.
1: Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Van ons drietjes, hè.
2: Ja, en het is ook gewoon eens om ook een beetje te bedanken, omdat ze wel heel veel doen voor ons. En,
1: dat is waar.
2: Hopelijk zullen ze er blij mee zijn.
1: Ze hebben er heel veel voor gezorgd dat Sander kan overgaan naar het volgende jaar. Ze heeft daar gestudeerd. Ze heeft gestudeerd.
0: Wat oma's allemaal moeten doen. Daar kan ik van meespreken.
1: In de watten gelegd geweest. En, ja, en het heeft de vruchten opgeleverd, want hij gaat naar het volgende jaar.
0: Proficiat, Sander. Dikke dank u wel aan de oma en opa.
1: 56 jaar getrouwd.
0: En een dikke proficiat ook, hè. 56 jaar.
2: Dat is mooi.
1: Voilà, zeg.

0: Ja, ik vind het ook nog altijd een mooie plaat. En speciaal voor Frans en Agnès. We hebben misschien de naam nog niet gezegd.
1: Misschien hebben ze wel een traantje gepinkt met dit mooie berichtje. Of samen gedanst. We hopen het.
0: Ja, of samen gedanst. Ja, waarom niet?
1: Dus nog een keer een dikke proficiat voor jullie ouders. En jullie gaan dat komende week vieren, denk ik. Hè?
0: Ja, dat komt wel. Ja. De Vortex die staat klaar. Maar...
1: Ja, het is op de valreep nog een verzoekje voor de radio-oma Hilda. Het komt van Joost en Darlien. Hilda, we hopen dat je het nog hoort. Of misschien net niet. Maar misschien is ze nog wakker. Ik hoop het wel. Dit is een verzoekje voor Hilda. Voor de kinderen en kleinkinderen en Hans de familie Verkest van de Wegen. Ook voor de inwoners en het personeel van het rusthuis Deken Darras. En in het bijzonder voor de privéchauffeur.

0: Of maak een afspraak in Engelemünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Radio Oost-West.
4: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg morgen. Oh.

0: Zozo, dat was er helemaal, de tandem. En we hebben een derde stem in de studio. Sander, ga je gang.
1: Ja, ik zou ook graag een plaatje aanvragen voor pa. Omdat hij deze vakantie al veel tijd met mij heeft doorgebracht. En veel geholpen. We hebben ook een hele mooie reis gehad. Dus ik dacht, waarom niet op deze manier een keer een bedankingsje geven. En ik wil ook nog een keer zeggen, het is niet alleen voor pa, het is ook voor Cindy. Het liedje zelf is natuurlijk wel voor pa, maar de boodschap is ook een beetje voor Cindy, omdat ze ook wel veel voor mij doet. En ik wil haar daar ook een keer mee bedanken. Dus ik wil graag het liedje Papa van Stef Bos horen.
0: We krijgen er bijna de tranen van in onze ogen. Hoe mooi is dat? Ja, het is wel bewonderenswaardig welke sterke band jullie samen hebben, hè?
2: En de vakantie is nog niet gedaan.
0: Kijk, ziet, ik moet toch een traantje pinken. Jan, jij ook?
3: Nou, de vakantie is nog niet gedaan. Kom dus, maar.
0: Ja, voilà. Er staat nog het een en het ander op het programma.
4: En ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden.

0: Ja, het is heel mooi. En, nee, en dat is een nummertje dat ik ook wel heel mooi hoor. Heel graag hoor.
1: Voilà, en dik verdiend voor jullie twee. Voilà. Het volgende verzoekje dat klaarstaat komt van Johan van Lerbergen uit Waregem. Hij vraagt een nummertje aan voor zijn dochter Stefanie, die op 11 augustus verjaart. Dikke proficiat van de ganse familie van Lerbergen de Meijer uit Waregem. En ook van ons, Stefanie. Geniet van jouw verjaardag op de vleugels van de wind van Larissa en Sterre.

0: voor altijd, ja, ja. Je weet, ja, in Kortrijk is er een festival aan de gang, namelijk Alcatraz.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, en onze collega Joke, die is daar aanwezig, hè.
1: Wauw. Het is wel een totaal ander genre dan wat we nu toe gedraaid hebben, hè, Jan?
0: Een metal festival, ja. Uiteraard. Hè. En als alles goed gaat, als ze nog stem heeft, hebben ze haar aan de lijn. Hallo.
2: Hey, goedemiddag. Hallo, hallo.
1: Dag Joke.
0: Joke.
2: Hey, hallo. Ik heb nog altijd mijn stem, ja.
0: Het klinkt nog goed.
1: Maar je klinkt bijzonder goed.
2: Ja, na dag 13 klink ik nog heel goed zelfs.
0: Oei, dag 13. Dat moet je even uitleggen. Want het is nog maar gisteren begonnen.
2: Ik help hier ook mee met de opbouw natuurlijk. Hè. Dus wij zijn begonnen op zaterdag 27 juli. Ja. En ondertussen zitten we aan dag 13.
1: Amai. En je klinkt nog zo fris en monter. Je hebt blijkbaar toch een goede nachtrust gehad.
2: Ja, ik kruip wel op tijd in mijn bed. En ik zorg ook dat ik genoeg uren slaap heb, want anders hou je dat hier niet vol.
1: Dus je bent heel wijs, Joke.
0: En je slaapt er op de camping waarschijnlijk.
2: Ja, wij slapen hier sowieso op de camping. Ja, dat is ook gemakkelijker, hè, want als je als een dag zo op en af
1: ja.
2: Dan moet je ook een uur vroeger opstaan. En dat zie ik zo niet zitten. En dus?
0: We gaan even naar een nummer luisteren dat ze daar waarschijnlijk ook gedraaid hebben. Het is natuurlijk niet ons publiek, maar we gaan even luisteren. Hè. Een ogenblik. Als dat hier lukt, een ogenblikje. Ik denk, ik heb een nummertje klaarstaan van Bodycount.
2: Ja, maar dat... Oh, manneke. Dat was gisteren, dus ik heb die voor de eerste keer live gezien.
0: Ja.
2: In 95, dat was toen nog Torold Werster.
0: Ja, ja.
2: En nu, ja, ondertussen, 36 jaar later, heb ik gisteren... Maar ik heb mij gesmeten, manneke, is niet normaal. Dat was pure nostalgie.
1: We kunnen er ons iets bij voorstellen, Joke.
0: We gaan even kort luisteren. We gaan het niet helemaal draaien, want we willen nog luisteraars houden hier op radio.
2: Ja, wat is dat? Ja.
0: Ga je deze? Het is nog een beetje rustig. Hoor je hem ook?
1: Hoor jij ons, Joke?
2: Ja, ik hoor jullie.
1: Ah, okay.
0: Hoor je de muziek?
2: Ja, een beetje, ja. Maar ik sta hier ook, ja. Ik sta hier op het terras. Want dat is ook iets nieuws dit jaar. Dus je hebt een El Presidio, dat is het leukste café van gans Alcatraz.
0: Ja.
2: En ze hebben nu een buitenterras, sedert dit jaar. Wat ook nieuw is dit jaar, is een dead ride. Dus de mensen kunnen een toren op, dat is 19,5 meter hoog.
0: Ja,
2: en dan
0: ja.
2: kunnen die met een dead ride 120 meter naar beneden.
1: Joke. En heb jij daaraan deelgenomen, Joke?
2: Nog niet, maar dat staat voor vandaag of morgen zeker op de plan.
0: Joke, ik verwacht van jou een filmpje met een dead ride. Ik verwacht van jou een filmpje.
2: Ik ga dat doen, want ik heb ongelooflijk hoogtevrees. Maar ik heb een weddenschap gedaan en ik moet het gewoon doen.
1: Amai, ik zou echt niet durven. Voor geen miljoen.
2: En ik ga dat ook filmen, dus ik ga het jullie zeker doorsturen.
0: Ah,
1: dankjewel en heel veel succes en behoud een aankomststaaf.
0: Ja.
2: Ja, dat zal geen probleem zijn.
0: Hoor je deze van Bodycount op de achtergrond?
2: Nee. Het is niet Bodycount. Het is Pantera.
0: Hé?
2: Het is Pantera.
0: Ja?
1: Ja, maar op jouw achtergrond, maar hier.
0: Ja, hier. Ja, het is hier.
2: Ah, hier, bij jullie Bodycount.
1: Ja. Ik denk dat er heel veel geluiden bij jou binnenkomen nu.
0: Ja,
2: enorm. Ja.
1: Maar kijk, geniet er nog van. En dankjewel voor dit intermezzo hier in ons programma.
2: Dat is graag gedaan.
0: Ja, en Joke, nog een vraagje. Dus hoe lang duurt het nog? Tot zondag waarschijnlijk?
2: Ja, tot morgen. Ja, klopt.
0: En dan is dat afbreken of een...
2: Ja, nog een dag of drie afbreken en dan mag ik terug naar huis. Dan mag ik uit de gevangenis. Ben ik vrijgelaten.
0: En dan kom je,
1: amai,
0: en kom je dan terug naar Radio Oost-West.
2: Ja, het zal wel zijn. Tuurlijk dat.
1: Hoe ziet er naar uit?
0: Ik ben blij dat we een sfeerbeeld kunnen laten horen van jou. Bedankt, Joke.
2: Oké, super. Dag, Joke.
1: En van Alcatraz gaan wij hier...
0: Ja, maar even nog die bodycount afkijken.
1: Ah, oké.
0: Okay.
1: Yeah!
3: Ja, dat is een beetje zware muziek, hè.
1: Ja, we gaan een heel ander genre tegemoet.
0: Wel, we gaan op die tonen van Bodycount het volgende verzoekje van... En dat is een heel ander genre die wel bij ons past. Engelbewaarder.
1: Engelbewaarder. Ja. Het is een verzoekje van Martien uit Zulte. Ze wil haar dochter Charlene, man en kindjes bedanken. De kindjes Louise, Alex, Femke en Camille. Ook moeder Annie Nachtehalen. Groetjes aan Ronnie en Mieke. Haar beste vriendin Anne Steenhout, waar zij veel kan tegen zeggen en ook veel mee kan kletsen. Groeten aan Kathleen en man Danny Verstraeten, aan Ben, aan Serge, aan de verpleegster Julie van Hamme, aan Yvan en Anita. Ook aan Steven uit Spanje en alle luisteraars van Radio Oost-West. En ze is blij dat het voetbalseizoen weer begonnen is. Dat wisten we ondertussen al, Martien. Voilà, geniet van de Engelbewaarder van... Zij vroeg een Nederlandstalige remix, maar we hebben Marco Schuitmaker klaarstaan.
0: Ja, Marco hebben we klaarstaan. Na dit.
4: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
5: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
6: Radio Oost-West.
7: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg morgen.

0: we hoorden een vette joke. Ja, ze is
1: bewonderenswaardig. En echt een mooie stem, hè?
0: Ja, ja.
1: Het kwam eigenlijk goed gedaan.
0: Kijk, ze was er al hoeveel? 19 dagen?
1: Ja, amai. 13, maar ze moet er nog zoveel 13. Dagen blijven.
0: Ja, het
1: in
0: zal
1: totaal.
0: 19 dagen zijn waarschijnlijk.
1: Ik denk dat dat een hele verlofperiode is eigenlijk.
0: Ja. En nu, zondag dus is de laatste avond en dan nog 3 dagen. Ja, alles moet afgebroken worden en dan gaan ze ook nog even waarschijnlijk een eindbarbecue geven of iets voor de medewerkers. Ik denk dat dat wel helemaal leuk zijn voor die mensen.
1: Ja, dat zal daar wel een gezellig sfeertje zijn.
0: Shansi, ken je deze?
1: Ja, dat zit helemaal anders dan Alcatraz. Hè?
0: Ik denk niet dat zij daar optreedt.
1: Het is een verzoekje van Peter van Eulen. Hoe kan het anders? Peter van Grammene. Hoi, hoi, vrienden van Radio Oost-West. Binnenkort is er leuk nieuws te melden van de Zuiderse parel zangeres Shansi. Dus hou haar Facebookpagina goed in de gaten, zodat je niets mist van deze talentvolle zangeres Shansi. Peter wenst iedereen een geweldig goed weekend. Sangonini, zangeres Chansey.

0: We gaan uit de bol met Shansi en Sango Nini.
1: En, nu is en we het volgen een... haar Facebookpagina. Ja. Beloofd, Peter.
0: Ja. En nu is het een romantische plaat. Darling, I love you. Allee, de titel is toch al romantisch, hè?
1: Ja, het klinkt echt wel romantisch. En het is een verzoekje van Marleen de Kok uit Wingenen. En ze vraagt het speciaal aan voor de verjaardag van Marina, die maandag 10 augustus jarig is. Ook voor de man van Marina, Pierre, die zaterdag op 15 augustus, wat een leuke verjaardag zeg, die is dan jarig. Vele felicitaties Marina en Pierre van Dirk Vlaming en Marleen de Kok. Darling, I love you.
0: Ja, en we hebben nog iemand die jarig is op 14 augustus. De
1: ja?
0: Dag voor, ja, namelijk iemand van onze radio.
1: Wie zou dat zijn?
0: Maarten. Maarten Huvaren.
1: Oh ja?
0: Is op 14 augustus. Goh. Dus Maarten, als je het hoort, ik zou zeggen een gelukkige verjaardag. Ook van Hans de Kroe hier.
1: Toen hij niet zo lang geboren was, bracht ik dus een bezoekje om de ouders te feliciteren met de geboorte van Maarten. De papa van Maarten was alleen thuis en Maarten had een verse pamper nodig.
0: Oei.
1: En ik heb dat mogen doen.
0: Het zal nu niet meer nodig zijn, denk ik.
1: Is toch echt wel een mooie anekdote. Ik denk niet dat Maarten dat weet, maar dat is echt gebeurd.
0: Ja, als je het hoort, zal het... Ja, trouwens, Maarten is in vakantie. Het is daarom dat we zeggen, als hij het hoort... Want normaal komt hij na ons programma met CISO Zaterdag. Maar in augustus is hij nog even in verlof. Hij geniet van zijn vakantie en uiteraard van zijn verjaardag. Het zal wel zijn.

0: Ik kan u één ding verklappen van onze luisteraars. Ze hebben verdomme veel smaak. Echt waar.
1: Ja,
0: ze hebben goede keuze, goede muziekkeuze. Kijk, dat was een prachtige plaat.
1: En heel veel variatie.
0: Classic, Swiss and Darling, I Love Yourself. Zou ik er niet op gekomen zijn, maar
1: en een heel,
0: echt heel
1: het
0: mooi.
1: Het volgende nummer is weer iets totaal anders. Hè? En het is een verzoekje van Maaike Parvet uit Wondelhem.
0: Ja.
1: Hij vraagt hoe het gaat met alle presentatoren van de Radio Oost-West. Wel, Maaike, met ons gaat alles goed. Maar hij vertelt erbij, en dat is echt wel heel goed nieuws, met mij gaat ook alles goed, schrijft Maaike.
0: Ah.
1: Goed, we zijn daar blij voor, Maaike. Want hij vertelt, vanaf 15 augustus gaat hij iets nieuws doen. Hij gaat naar de K in Gent. Naar de Dance Academy. Amai zeg. En dan gaat hij mogen dansen voor een voetbalwedstrijd.
0: Oh ja.
1: Of op een podium voor de Gentse feesten. Maar dat is goed nieuws, hè?
0: Ja, maar ik ga nu meer dansmuziek aanvragen. Dat vind
1: maar
0: ik wel
1: dat
0: leuk.
1: Is fantastisch
0: dat
1: goed
0: fantastisch.
1: Nieuws. Maaike, we zijn super, super blij voor jou. Dat maakt onze uitzending compleet. Dat maakt iedereen blij en gelukkig. Voilà, en daar komt het nummer. Sarah Engels, Fire.
0: Ja, begin maar te oefenen, hè. Kom maar. Allee, Maaike. Daar gaan we.

0: Stop the Night. En ja, we zijn toe aan onze laatste plaat.
1: Ja, ja, sorry een hele mooie keuze, Mikey. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, sorry voor Bruno. Hij had ook nog een plaatje gevraagd, maar dat zal niet meer
1: Dat lukken, zal voor volgende week zijn. Anneke en Bruno, die hebben genoten van alle nummertjes die we gedraaid hebben vandaag.
0: We gaan eruit met Gele Rozen van
1: ja.
0: Bart Herman.
1: En het is een verzoekje van Dirk Arijs uit Wingenen. En hij draagt het op aan alle luisteraars van Radio Oost-West. Hij heeft een prachtig mooi nummer gekozen. Gele Rozen van Bart Herman. Hiermee sluiten we Vraag maar af.
0: Katrien,
1: Vraag maar aan af.
0: Ja.
1: Dankjewel Jan. Graag gedaan.
0: Volgende week is het dan Geert van de Zanden en Jo de Groot. Zie ik hier op het schema staan. En jouw drie weken zitten erop.
1: Mijn drie weken aan elkaar zitten erop. Maar kijk, we zien al uit naar de volgende keer. Hè?
0: Fijne zaterdag iedereen.
1: Dankjewel voor bye-bye. Alle bellers. En dankjewel aan alle luisteraars. En een heel fijn weekend. Een boeketje gele rozen voor iedereen.
0: Tot morgen voor mij. Af en toe.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat meldt het nieuwsblad. Het is niet duidelijk hoe de man is om het leven gekomen. Een wetsdokter en gerechtelijk lab waren gisteravond ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dat doen ze niet zomaar. Nee, de aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is dat Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengestormd. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat dus vanaf nu alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië ook controleren als tegenmaatregel. Ja, echt vlotjes gaat het allemaal daar niet mee verlopen. In het pretpark Walibi Holland in het Nederlandse dorp Biddinghuizen is een bezoeker een deel van zijn vinger kwijtgeraakt. Dat gebeurde toen de man zijn handen tijdens een rit in een waterattractie buiten het bootje hield. De attractie was na het incident een tijd lang dicht. De man is niet in levensgevaar. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten stond Brugge al op voorsprong. Radio De weersverwachting veel zon bij maxima tot 28 graden. Voor zondag nog warmer, lokaal 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm, zeg maar tropisch warm, met veel zon. En mogelijk zijn we op weg naar alweer een nieuwe hittegolf.
2: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
3: Radio Oost-West.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant. Het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio.
2: Radio

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Zowel de stad Brugge als Knokke-Heist hebben een sterk toeristische maand juli achter de rug. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000, terwijl Knokke-Heist met ruim 1,1 miljoen bezoekers zijn drukste juli maand van de voorbije 5 jaar noteerde. Uit cijfers die groen parlementslid Mieke Schouwvliegen bij Vlaams minister voor Omgeving Jo Brouwens opvroeg, blijkt dat Wingene in de top 6 staat van gemeenten met naar verhouding het minst aantal individuele IBA-waterzuiveringsinstallaties. Maar zowel Schepen voor Milieu Brecht Warnee als burgemeester Lievehuis spreken die cijfers tegen. We zitten in de buik van het Vlaamse peloton, oordeelt burgemeester Huis. Wingene en Ruislede zijn eveneens erg landelijk gelegen. We kunnen onmogelijk een volledige gescheiden riolering aanleggen langs een weg met slechts 1 of 2 huizen. Vooral de cijfers rond prioritaire IBAS zijn belangrijk. Bovendien moeten we soms meer dan 10 jaar op de nodige subsidies wachten. Dat speelt ook mee, vult Schepen Brecht Warnee aan. Na 26 jaar valt straks het doek over buurtwinkel Vershoekske in de Beernegemstraat in Tielt. Zaakvoerster Veerle Delmotte gaat met pensioen en start op vrijdag 7 augustus een nieuw hoofdstuk, haar kleinkind. De buurtwinkel was jarenlang ook een vast postpunt. Wie vanaf volgende week via de Tieltstraat rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Door herstellingswerken aan het fietspad wordt de Tieltstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Randweg in Meulebeek is dat, van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus volledig afgesloten. Er is een lokale omleiding ingesteld voor het verkeer. De omstreden betonblokken in de Ernst Clauslaan in Torhout zijn weggehaald. De stad koos voor kleinere, definitieve verkeerseilanden met signalisatiepalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de buurtbewoners zijn die ingrepen niet nodig en creëren de betonblokken net meer files. Toen de betonblokken vorig jaar hun intrede deden in de Ernst Clauslaan, waren de buurtbewoners daar niet over te spreken. Ze noemden de Lego-betonblokken ook spuuglelijk en net onveiliger. Een ongeval in juni maakte dat nog eens duidelijk, toen een man met zijn auto op zo'n betonblok botste. Door de klap verplaatste het gewicht van 650 kilogram maar liefst 16 meter ver. Het is wel belangrijk om daarbij mee te geven dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te voet wegvluchtte na het ongeval. Voor de buurtbewoners is niet enkel de tijdelijke opstelling een doorn in het oog, ook de definitieve verkeerseilanden vormen een heikel punt. Deze ingreep was totaal onnodig, zegt bewoner Ronnie Arnoud. In deze straat passeert weinig volk, enkel bij het begin en einde van de scholen. Nu ontstaat soms een file door die verkeerseilanden. Het stadsbestuur blijft achter de beslissing staan.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Zonnig en helder, maxima 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij zo'n 30 graden. Dinsdag opnieuw droog en zonnig en opnieuw een graad of 30.
7: Van Aalter
8: tot Waregem.
7: Voor jouw regio.
8: Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Via 106.5 FM.
2: En via 107.3 FM.
1: Radio Oost-West.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Oogfest.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De carnavaleske optocht van de Pride Parade in Antwerpen is gestart. Een optocht met praalwagens van de Holibie-gemeenschap, u kent dat wel, om aandacht te vragen voor hun rechten en gelijkheid. Thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Nu of de politie van Antwerpen ook zo onbevreesd is, dat is niet helemaal duidelijk. In elk geval zijn ze extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte die parade 110.000 mensen in Antwerpen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat. 50 stemmen voor, 49 tegen. Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is door Trump ook zelf voorgedragen. De Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plaats. Op bijna een kwartier van de Poolse leidster Nieuwia Doma. En de 8e etappe is trouwens ook begonnen. Mogelijk is dit iets voor Lotte Kopik. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot mogelijk 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig. De temperaturen zitten dan rond 29 graden.
0: Radio Oost-West.
2: Helemaal Belgisch. Op Radio Oost-West.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
4: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
3: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
4: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
3: De grote Kuurnse rommelmarkt.
4: Zondag 16 augustus.
3: In het centrum van Kuurne.
4: Voor elk wat wils.
3: En gezelligheid verzekerd.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Goedemiddag.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Een jonge man, net meerderjarig uit het West-Vlaamse Tielt, moet zich in het snelrecht verantwoorden omdat hij met drie kompanen in het centrum van de stad twee minderjarigen heeft afgeperst. De slachtoffers moesten hun smartphone en geld afgeven. De feiten deden zich voor op zaterdagavond 1 augustus. Op beelden van een bewakingscamera in de buurt is te zien hoe vier jongeren, één meerderjarige, de drie andere minderjarig en allen uit Tielt, op straat twee minderjarigen belagen en afpersen. De slachtoffers doen met de daver op het lijf wat hen gevraagd wordt. En daarop verdwijnen de daders. De politie startte onmiddellijk een onderzoek. En goed speurwerk leidde vrij snel tot de identificatie van de vier verdachten. De meerderjarige verdachte werd gedagvaardigd via snelrecht. Door de opeenvolgende hittegolven beginnen niet alleen de Franse wijnboeren uit de streek van Bordeaux veel vroeger dan anders te oogsten, ook bij ons is dit het geval. Wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke start al op 15 augustus. Ik zal later deze maand oogsten. Ik hoop op nog wat regen. Hoe dan ook, er werd nog nooit zo vroeg geoogst, zegt brugling Lodewijk Waas, de voorzitter van de Belgische wijnbouwers, die zelf 4 hectare wijngaarden heeft in Zwijnaarden. In september start de Torhoutse scholengroep Sint-Brembert in samenwerking met de MMI Kortemark en Buzo-school De Wissel het project Reload. Het is de bedoeling een time-out te gunnen aan jongeren die op school dreigen vast te lopen. Elk traject start met het vastleggen van afgeleide doelen en verwachtingen en een aanpak die afgestemd is op de noden van de leerling, ongeacht de context. Het terugkeren naar school gebeurt herstelgericht, met aandacht voor de relatie tussen de leerkrachten, de klasgroep en de leerling zelf. Er was een tijd dat Jitse Roze uit Ingelmunster zelfs geen rondje van 3 kilometer kon joggen zonder te moeten stoppen. En nu gaat de voormalige leukemiepatiënt een nieuwe uitdaging van je welste aan. Vorig jaar fietste hij nog 1488 kilometer naar Spanje, ten voordele van het Kinderkankerfonds. In september ruilt hij dat stalen ros echter in voor zijn loopschoenen. En wil hij met zijn broer Siebe en twee goede vrienden de marathon van Berlijn tot een goed einde brengen. Opnieuw voor het goede doel. Feest in de Elindus Arena. Zulte Waregem viert dit seizoen de 25e verjaardag van de fusie tussen KSV Waregem en Zulte VV. De club zette dat zilveren jubileum al kracht bij met een actie waarbij supporters gratis abonnementen konden winnen. Als kers op de taart prijkt voortaan ook een gloednieuwe hoofdsponsor uit Waregem op de shirt van SCV. Lavet maakt plaats voor Edocta, de Waregemse specialist in print, document en digitaliseringsoplossingen. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot mogelijk 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig. De temperaturen zitten dan rond 29 graden.

0: Holland, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Veel verkeershinder op de ring in Brussel. Dat komt door werken in Zaventem. De hinder duurt trouwens tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt trouwens al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht. En de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dode tol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed aan haar verwondingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder bij 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima van 29 tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog bij zo'n 28 graden.
3: Ik luister regionaal. Op elk moment.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 17 77 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
4: En het westen van Oost-West.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid, verzekerd.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.nl.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis uit Tielt is opgenomen in de lijst van 's werelds groenste ziekenhuizen. Het gaat om een ranking van nieuwsmedium Newsweek, waarbij 250 ziekenhuizen uit 36 landen geselecteerd werden. Slechts 3 Belgische ziekenhuizen staan in die lijst. Het ziekenhuis beschikt over een BO-veld en een ijsbuffer voor duurzame verwarming en koeling. En daarnaast wekken ongeveer 2000 zonnepanelen jaarlijks 1058 mWh groene stroom op, goed voor ongeveer 18% van het totale elektriciteitsverbruik. Medewerkers worden gestimuleerd om zich duurzaam te verplaatsen via fietsleasing en fietsvergoedingen. En daarnaast besteedt het ziekenhuis uit Tielt ook aandacht aan een doordacht afval- en materialenbeheer, energie-efficiënte gebouwen, hittebestendigheid en welzijn van patiënten en medewerkers. Op maandag 10 augustus start het agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van 2 bruggen over de E17 in Waregem. Zowel de brug van de Kruishoutemse en Waregemse Steenweg en de Wortegemse weg die worden tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren tot eind augustus. In het onderzoek naar een moord in Schuiverskapelle bij Tielt blijft een 41-jarige Roemeense langer onder elektronisch toezicht. De raadkamer beslist dat de man vrij was onder voorwaarden, maar het parket van West-Vlaanderen tekende opnieuw beroep aan. Hij wordt verdacht van de moord op zijn echtgenote en mama van 3. De hulpdiensten snelden op 13 mei 2025 massaal naar de Beertmanstraat in Schuiverskapelle, de deelgemeente van Tielt. Een vrouw lag daar levensloos op bed. Hulp kon niet meer baten. De politie keek snel in de richting van de echtgenoot. De kinderen staan onder toezicht van de jeugdrechter. Het bekende initiatief Wakke Smelt trekt volop de kaart van de vernieuwing. De organisatie pakt niet alleen uit met een sfeervolle pop-up bar tijdens de komende kermis op zaterdag 5 september, maar maakt meteen ook een grote koerswijziging bekend. De traditie van het winterevenement in december maakt definitief plaats voor een zonnige zomereditie en dat op zaterdag 10 juli 2027. Noteer het alvast in de agenda. Een stabiel mobiel netwerk is anno 2026 geen luxe meer, maar een basisvoorziening. Het gemeentebestuur van Dentinchem maakt bekend dat de gemeente zich nu in de allerlaatste fase bevindt om in alle deelgemeenten een krachtig netwerk te garanderen. Op de industriezone in Dentinchem vereist momenteel een nieuwe zendsite waar de nieuwste apparatuur voor de 3 grote operatoren wordt geïnstalleerd. In een woning langs de Sint-Vincentiusstraat in het West-Vlaamse Meulebeke bij Tielt is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een elektriciteitskast in de garage en zorgde voor een zware rookontwikkeling. Niemand raakte gelukkig gewond, maar door de schade aan de elektriciteit is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Zonnig en warm, ook morgen veel zon met af en toe wat sluierwolken. Het wordt tropisch warm met maxima tot 31 graden. De dagen hierna houdt het stabiele zomerweer aan met temperaturen die net onder de 30 graden blijven.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. In Antwerpen zouden zo'n 170.000 mensen de Pride hebben bijgewoond, meldt de lokale politie. Een absoluut record. Vorig jaar waren er 10.000 bezoekers minder. De Antwerpse politie zegt dat het op zich een rustige editie was. De politie was wel extra waakzaam na de recente aanslag op de Pride in Berlijn. Mede daarom was het officiële thema dit jaar fearless, ofwel onbevreesd. Enkele aanwezige feestgangers leggen uit dat het inderdaad voor hen moet betekenen dat ze zonder vrees kunnen zijn wie ze zijn. In het Oost-Vlaamse Dendermonde is een 74-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval, bevestigt het parket. De bestuurder week met zijn auto plotseling af van de rijstrook, ramde een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De precieze oorzaak is onduidelijk. Op de Brusselse ring is er zware verkeershinder door geplande wegenwerken ter hoogte van Zaventem. De hinder zal nog duren tot maandagochtend. Wie de baan op moet, krijgt de raad de omgeving zoveel mogelijk te vermijden. In Bulgarije is een onbekende drone het luchtruim binnengevlogen en gecrashed vlakbij een cruciale gaspijpleiding die Turkije met Oekraïne verbindt, meldt de Bulgaarse premier. Er is geen schade, er zijn geen gewonden. De herkomst van het toestel wordt onderzocht. In Amerika is Todd Blanche officieel benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat met 50 stemmen voor en 49 tegen. Hij is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en volgt Pam Bondi op, die in april werd ontslagen na felle kritiek op de aanpak van het Epstein-dossier. Zonnig en warm, ook morgen veel zon met af en toe wat sluierwolken. Het wordt tropisch warm met maxima tot 31 graden. De dagen hierna houdt het stabiele zomerweer aan met temperaturen die net onder de 30 graden blijven.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid, verzekerd.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: De kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Otwest.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Een jonge man, net meerderjarig uit het West-Vlaamse Tielt, moet zich in het snelrecht verantwoorden omdat hij met drie kompanen in het centrum van de stad twee minderjarigen heeft afgeperst. De slachtoffers moesten hun smartphone en geld afgeven. De feiten deden zich voor op zaterdagavond 1 augustus. Op beelden van een bewakingscamera in de buurt is te zien hoe vier jongeren, één meerderjarige, de drie andere minderjarig en allen uit Tielt, op straat twee minderjarigen belagen en afpersen. De slachtoffers doen met de daver op het lijf wat hen gevraagd wordt. En daarop verdwijnen de daders. De politie startte onmiddellijk een onderzoek. En goed speurwerk leidde vrij snel tot de identificatie van de vier verdachten. De meerderjarige verdachte werd gedagvaardigd via snelrecht. Door de opeenvolgende hittegolven beginnen niet alleen de Franse wijnboeren uit de streek van Bordeaux veel vroeger dan anders te oogsten, ook bij ons is dit het geval. Wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke start al op 15 augustus. Ik zal later deze maand oogsten. Ik hoop op nog wat regen. Hoe dan ook, er werd nog nooit zo vroeg geoogst, zegt brugling Lodewijk Waas, de voorzitter van de Belgische wijnbouwers, die zelf 4 hectare wijngaarden heeft in Zwijnaarden. In september start de Torhoutse scholengroep Sint-Brembert in samenwerking met de MMI Kortemark en Buzo-school De Wissel het project Reload. Het is de bedoeling een time-out te gunnen aan jongeren die op school dreigen vast te lopen. Elk traject start met het vastleggen van afgeleide doelen en verwachtingen en een aanpak die afgestemd is op de noden van de leerling, ongeacht de context. Het terugkeren naar school gebeurt herstelgericht, met aandacht voor de relatie tussen de leerkrachten, de klasgroep en de leerling zelf. Er was een tijd dat Jietse Roze uit Ingelmunster zelfs geen rondje van 3 kilometer kon joggen zonder te moeten stoppen. En nu gaat de voormalige leukemiepatiënt een nieuwe uitdaging van je welste aan. Vorig jaar fietste hij nog 1488 kilometer naar Spanje, ten voordele van het Kinderkankerfonds. In september ruilt hij dat stalen ros echter in voor zijn loopschoenen. En wil hij met zijn broer Siebe en twee goede vrienden de marathon van Berlijn tot een goed einde brengen. Opnieuw voor het goede doel. Feest in de Elindus Arena. Zulte Waregem viert dit seizoen de 25e verjaardag van de fusie tussen KSV Waregem en Zulte VV. De club zette dat zilveren jubileum al kracht bij met een actie waarbij supporters gratis abonnementen konden winnen. Als kers op de taart prijkt voortaan ook een gloednieuwe hoofdsponsor uit Waregem op de shirt van SCV. Lamet maakt plaats voor Edocta, de Waregemse specialist in print, document en digitaliseringsoplossingen.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zonnig en warm, ook morgen veel zon met af en toe wat sluierwolken. Het wordt tropisch warm met maxima tot 31 graden. De dagen hierna houdt het stabiele zomerweer aan met temperaturen die net onder de 30 graden blijven.
4: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Zomerse muziek?
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
3: Verfrissend lekker.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Antwerpen zijn 170.000 mensen samengekomen voor de traditionele parade van de Antwerp Pride. De kleurrijke stoet vraagt aandacht voor de rechten van de oliebiegemeenschap. Vanwege de aanslag in Berlijn van 2 weken geleden had de Antwerpse politie extra strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Het parket van West-Vlaanderen heeft de eerste resultaten bekendgemaakt van het toxicologisch onderzoek naar het overleden koppel in Brugge. De man van 34 en de vrouw van 30 werden dinsdag dood aangetroffen in hun woning in de wijk Sint-Pieters. Uit het onderzoek blijkt dat er bij beide slachtoffers verdovende middelen en medicatie in het bloed zijn teruggevonden. In het Midden-Oosten beschuldigen de Verenigde Arabische Emiraten buurland Iran van piraterij. Een schip van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC werd in de strategische straat van Hormuz geraakt door een raket. Er vielen geen gewonden, maar de Emiraten eisen dat Iran de vijandelijkheden staakt. De Iraanse revolutionaire garde dreigde al langer met acties tegen schepen in de zeestraat. In de Verenigde Staten heeft het Pentagon op vraag van president Trump opnieuw geheime dossiers vrijgegeven over UFO's. Het is al de 5e keer dit jaar dat het ministerie van Defensie rapporten over onverklaarbare fenomenen in de lucht, de ruimte of op zee openbaar maakt. De officiële term is hier inmiddels veranderd naar UAP. Nog lang zonnig en warm. De temperatuur vannacht zakt toch naar zo'n 15 graden. Morgen halen we 31 graden. Maandag en dinsdag zakt de temperatuur even terug naar zo'n 28 graden. Maar vanaf woensdag gaan we weer tropisch boven 30 graden uitkomen.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionale nieuws op Radio Oost-West. Een jonge man, net meerderjarig uit het West-Vlaamse Tielt, moet zich in het snelrecht verantwoorden omdat hij met drie kompanen in het centrum van de stad twee minderjarigen heeft afgeperst. De slachtoffers moesten hun smartphone en geld afgeven. De feiten deden zich voor op zaterdagavond 1 augustus. Op beelden van een bewakingscamera in de buurt is te zien hoe vier jongeren, één meerderjarige, de drie andere minderjarig en allen uit Tielt, op straat twee minderjarigen belagen en afpersen. De slachtoffers doen met de daver op het lijf wat hen gevraagd wordt. En daarop verdwijnen de daders. De politie startte onmiddellijk een onderzoek. En goed speurwerk leidde vrij snel tot de identificatie van de vier verdachten. De meerderjarige verdachte werd gedagvaardigd via snelrecht. Door de opeenvolgende hittegolven beginnen niet alleen de Franse wijnboeren uit de streek van Bordeaux veel vroeger dan anders te oogsten, ook bij ons is dit het geval. Wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke start al op 15 augustus. Ik zal later deze maand oogsten. Ik hoop op nog wat regen. Hoe dan ook, er werd nog nooit zo vroeg geoogst, zegt bruggeling Lodewijk Waas, de voorzitter van de Belgische wijnbouwers, die zelf 4 hectare wijngaarden heeft in Zwijnaarden. In september start de Torhoutse scholengroep Sint-Brembert in samenwerking met de MMI Kortemark en Buzo-school De Wissel het project Reload. Het is de bedoeling een time-out te gunnen aan jongeren die op school dreigen vast te lopen. Elk traject start met het vastleggen van afgeleide doelen en verwachtingen en een aanpak die afgestemd is op de noden van de leerling, ongeacht de context. Het terugkeren naar school gebeurt herstelgericht, met aandacht voor de relatie tussen de leerkrachten, de klasgroep en de leerling zelf. Er was een tijd dat Jietse Roze uit Engelmünster zelfs geen rondje van 3 kilometer kon joggen zonder te moeten stoppen. En nu gaat de voormalige leukemiepatiënt een nieuwe uitdaging van je welste aan. Vorig jaar fietste hij nog 1488 kilometer naar Spanje, ten voordele van het Kinderkankerfonds. In september ruilt hij dat stalen ros echter in voor zijn loopschoenen. En wil hij met zijn broer Siebe en twee goede vrienden de marathon van Berlijn tot een goed einde brengen. Opnieuw voor het goede doel. Feest in de Elindus Arena. Zulte Waregem viert dit seizoen de 25e verjaardag van de fusie tussen KSV Waregem en Zulte VV. De club zette dat zilveren jubileum al kracht bij met een actie waarbij supporters gratis abonnementen konden winnen. Als kers op de taart prijkt voortaan ook een gloednieuwe hoofdsponsor uit Waregem op de shirt van SCV. Lavet maakt plaats voor Idocta, de Waregemse specialist in print, document en digitaliseringsoplossingen. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, tropisch warm 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima rond 29 graden.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis, terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het Matjena incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oldwest.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oostwest. Het Sint-Andries ziekenhuis uit Tielt is opgenomen in de lijst van 's werelds groenste ziekenhuizen. Het gaat om een ranking van nieuwsmedium Newsweek, waarbij 250 ziekenhuizen uit 36 landen geselecteerd werden. Slechts 3 Belgische ziekenhuizen staan in die lijst. Het ziekenhuis beschikt over een BO-veld en een ijsbuffer voor duurzame verwarming en koeling. En daarnaast wekken ongeveer 2000 zonnepanelen jaarlijks 1058 mWh groene stroom op, goed voor ongeveer 18% van het totale elektriciteitsverbruik. Medewerkers worden gestimuleerd om zich duurzaam te verplaatsen via fietsleasing en fietsvergoedingen. En daarnaast besteedt het ziekenhuis uit Tielt ook aandacht aan een doordacht afval- en materialenbeheer, energie-efficiënte gebouwen, hittebestendigheid en welzijn van patiënten en medewerkers. Op maandag 10 augustus start het agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van 2 bruggen over de E17 in Waregem. Zowel de brug van de Kruishoutemse en Waregemse Steenweg en de Wortegemseweg die worden tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren tot eind augustus. In het onderzoek naar een moord in Schuiverskapelle bij Tielt blijft een 41-jarige Roemeense langer onder elektronisch toezicht. De raadkamer beslist dat de man vrij was onder voorwaarden, maar het parket van West-Vlaanderen tekende opnieuw beroep aan. Hij wordt verdacht van de moord op zijn echtgenote en mama van 3. De hulpdiensten snelden op 13 mei 2025 massaal naar de Beetmanstraat in Schuiverskapelle, de deelgemeente van Tielt. Een vrouw lag daar levensloos op bed. Hulp kon niet meer baten. De politie keek snel in de richting van de echtgenoot. De kinderen staan onder toezicht van de jeugdrechter. Het bekende initiatief Wakke Smelt trekt volop de kaart van de vernieuwing. De organisatie pakt niet alleen uit met een sfeervolle pop-up bar tijdens de komende kermis op zaterdag 5 september, maar maakt meteen ook een grote koerswijziging bekend. De traditie van het winterevenement in december maakt definitief plaats voor een zonnige zomereditie en dat op zaterdag 10 juli 2027. Noteer het alvast in de agenda. Een stabiel mobiel netwerk is anno 2026 geen luxe meer, maar een basisvoorziening. Het gemeentebestuur van Dentegem maakt bekend dat de gemeente zich nu in de allerlaatste fase bevindt om in alle deelgemeenten een krachtig netwerk te garanderen. Op de industriezone in Dentegem vereist momenteel een nieuwe zendsite waar de nieuwste apparatuur voor de 3 grote operatoren wordt geïnstalleerd. In een woning langs de Sint-Vincentiusstraat in het West-Vlaamse Meulebeke bij Tielt is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een elektriciteitskast in de garage en zorgde voor een zware rookontwikkeling. Niemand raakte gelukkig gewond, maar door de schade aan de elektriciteit is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
3: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerpen.
1: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis, terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2:00.
1: Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis uit Tielt is opgenomen in de lijst van 's werelds groenste ziekenhuizen. Het gaat om een ranking van nieuwsmedium Newsweek, waarbij 250 ziekenhuizen uit 36 landen geselecteerd werden. Slechts 3 Belgische ziekenhuizen staan in die lijst. Het ziekenhuis beschikt over een BO-veld en een ijsbuffer voor duurzame verwarming en koeling. En daarnaast wekken ongeveer 2000 zonnepanelen jaarlijks 1058 mWh groene stroom op, goed voor ongeveer 18% van het totale elektriciteitsverbruik. Medewerkers worden gestimuleerd om zich duurzaam te verplaatsen via fietsleasing en fietsvergoedingen. En daarnaast besteedt het ziekenhuis uit Tielt ook aandacht aan een doordacht afval- en materialenbeheer, energie-efficiënte gebouwen, hittebestendigheid en welzijn van patiënten en medewerkers. Op maandag 10 augustus start het agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van 2 bruggen over de E17 in Waregem. Zowel de brug van de Kruishoutemse en Waregemse Steenweg en de Wortegemse weg die worden tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren tot eind augustus. In het onderzoek naar een moord in Schuiverskapelle bij Tielt blijft een 41-jarige Roemeense langer onder elektronisch toezicht. De raadkamer